Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
1: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
0: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
2: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je de langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
0: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
1: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
0: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
2: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
0: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je de langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn gisteren op het Bevrijdingsfestival in Den Haag afgekomen. Op het Malieveld werd het programma rond 11 uur afgesloten met Karsu. Dat was een van de ambassadeurs van de vrijheid. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest op of rond het festivalterrein. Het is vooral één groot feest geweest dus gisteren tijdens het Bevrijdingsfestival. Het weer dan nog van deze woensdag. Meer bewolking dan gisteren. Misschien piept de zon er nog doorheen, maar ik zou er niet heel erg je dag op in gaan plannen. Temperaturen komen wel overeen met gisteren. Het is 9 à 10 graden nu, fris begin van de dag. Het wordt 15 graden maximaal. Het blijft droog en dat allemaal met een matige wind uit het noorden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Ja, Smashed Into Pieces en Within Temptation, Somebody Like You. Daar openen we de ochtendshow mee. Goedemorgen. Ja, leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM live vanuit de bibliotheek. Elke ochtend kan je met ons wakker worden. 7 uur begint de ochtendshow. Normaal gesproken zit Sanji hier op deze plek. Maar vandaag neem ik de honneurs waar. Chicky is mijn naam. Sanji heeft gepresenteerd gisteren tot heel laat. Het was een feestje op het Malieveld. Bevrijdingsfestival heb ik het natuurlijk over. Jeetje, en het was mooi weer. Het was echt superleuk. En zij is even aan het bijkomen. Ik denk dat ze nog ligt te slapen en terecht. Morgen is ze er gewoon weer. Tot 12 uur ben ik bij je. Want hierna volgt Haags Bakkie. Maar dat loopt gewoon lekker soepel in elkaar over. Ik heb voor beide programma's leuke gasten. Leuke muziek natuurlijk. En zometeen ga ik je even bijpraten over al het nieuws uit onze stad. Maar ook over het nieuws. Ja, wat is er gebeurd in de wereld? Ik ga even de kranten doornemen. Ben ik op dit moment aan het doen. En dan kom ik zo met een overzichtje van al het nieuws uit binnen en buitenland. Nu Camila Cabello.

Ja, Lola Young met Messi. Goedemorgen. Het is woensdag alweer, 6 mei, 8:08. En je luistert naar Den Haag FM. Ik heb de kranten doorgespitst en even gekeken op het internet naar wat er allemaal is gebeurd in binnen- en buitenland. De Spaanse politie heeft mogelijk een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Op een schip dat afgelopen weekend werd onderschept bij de Canarische eilanden zou zich tot wel 50.000 kilo cocaïne bevinden. Dat meldt een bestuurder van de grootste politievakbond in Spanje. Eerder werd nog uitgegaan van 30.000 tot 45.000 kilo. Maar de definitieve hoeveelheid is nog niet vastgesteld omdat de lading nog wordt gewogen. Op het schip zijn ook Nederlanders aangehouden. Vandaag worden de verdachten voorgeleid in Madrid. Nou, ter vergelijking, want ik dacht, ja, 50.000 kilo, dat zegt me helemaal niet zo heel veel. De grootste drugsvangst ooit in Nederland betrof ruim 8.000 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. En dit is dus 50.000 kilo. Nou, dan naar het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben het zogeheten project Project Freedom tijdelijk stilgelegd. Dat project moest gestrande schepen beschermen bij hun doorgang door de straat van Hormuz, een cruciale route voor de wereldhandel in olie. De doorgang werd eerder afgesloten door Iran als reactie op aanvallen van de VS en Israël. Volgens president Trump is de pauze bedoeld om ruimte te maken voor onderhandelingen met Iran, maar volgens hem grote vooruitgang wordt geboekt richting een akkoord. En in Brazilië heeft een schietpartij op een school in de deelstaat Acre 2 personeelsleden het leven gekost. Een 13-jarige jongen opende het vuur en hij is inmiddels gearresteerd. Ook zijn vader, eigenaar van het wapen, zit vast. 2 anderen raakten gewond. Scholen in de regio blijven voorlopig gesloten en er is psychologische hulp ingezet voor leerlingen en docenten. Het aantal schoolaanvallen in Brazilië is de laatste jaren enorm toegenomen. Nou, tot slot in Nederland even kijken. Nederland, nou ja, een beetje Europa eigenlijk, want Nederland wordt door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd vanwege het niet tijdig naleven van een belangrijke Europese richtlijn. Nou, die regels zijn bedoeld om vitale sectoren zoals energie, zorg en digitale infrastructuur beter te beschermen tegen onder meer cyberaanvallen en sabotage. Nou, volgens Brussel loopt Nederland achter met de invoering van deze maatregelen en moet de weerbaarheid dringend worden versterkt. Nou, daar ben ik dan helemaal verbaasd over. In mijn beleving is Nederland altijd heel braaf met alle regels opvolgen van landelijke en Europese overeenkomsten. Maar we worden dus voor de rechter gedaagd. Jeetje. Nou, zometeen ga ik kijken wat er allemaal in onze eigen stad is gebeurd. Dus blijf lekker luisteren. Vooral ook naar lekkere muziek. Nu Sam Veld en Leonie.

0: Ja, je leest het op onze website en ik neem je ook even mee hier op de radio Den Haag FM.
1: Dit is
2: Den Haag FM, nu het Haags nieuws van 7:30.
0: Het bevrijdingsfestival op het Malieveld is gisteren druk bezocht. Duizenden Hagenaars kwamen af op muziek, activiteiten en vrijheidsmaaltijden. Na het ontsteken van de bevrijdingsfakkel en een toespraak van burgemeester Van Zanen barstte het feest los. Al in de ochtend zat de sfeer er goed in, met onder meer jongeren die samen aan tafel gingen om te praten over wat vrijheid voor hen betekent. Op het terrein waren ook tal van initiatieven, zoals een complimentwol en een rode brievenbus waar bezoekers kaartjes konden sturen naar kinderen in oorlogsgebieden. Organisatoren spreken van een soepel verlopen dag met veel betrokkenheid en een sterke nadruk op ontmoeting en bewustwording. En niet alleen op het Malieveld werd stilgestaan bij vrijheid. Verspreid door heel Den Haag vonden meer dan 90 vrijheidsmaaltijden plaats. Duizenden inwoners schoven aan voor een kop vrijheidssoep of een uitgebreid diner. Het hoogtepunt was de zogeheten maaltijd van de stad in Amare hiernaast, waar zo'n 550 Hagenaars samenkwamen. Met optredens van onder andere Sjaak Bral, het residentieorkest en een Oekraïens ballet werd het een feestelijke avond. Van Zanen sloot af met een oproep om de stem van de stad te blijven gebruiken voor vrijheid en verbinding. De Haagse band van Dikhout heeft komende zaterdag een bijzonder eerbetoon tijdens een concert in Amsterdam. En ja, ik zei Haagse band, maar het wordt wel een beetje erg Haags. Want gastartiest is niemand minder dan de Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk. Natuurlijk Haags, dus het wordt een beetje Haags. Het optreden staat in het teken van oud-drummer Oscar Kraal, die 5 jaar geleden overleed. De opbrengst van een speciale nieuw single gaat naar onderzoek naar alvleesklierkanker. Nou, en dan gaan we naar Ypenburg. In het winkelcentrum daar is onrust ontstaan over de sterk verhoogde parkeertarieven. Sinds 1 april betalen bezoekers 1 euro per uur in plaats van 10 cent. Ondernemers vrezen dat klanten wegblijven en spreken van een mogelijke doodsteek voor het winkelcentrum. Ook in de politiek klinken kritische geluiden. De gemeente stelt dat de maatregel nodig is om langparkeerders te weren en het tarief weer bij de tijd te brengen. Nou, met goed weer, volle pleinen en veel ontmoetingen kijkt Den Haag dus terug op een geslaagde bevrijdingsdag. De combinatie van muziek, gesprekken en gezamenlijke maaltijden gaf de viering dit jaar een sterk en verbindend karakter. Nou, dat is toch mooi om zo wakker te worden met zo mooi nieuws. En mooie muziek heb ik natuurlijk ook voor je. Kensington, Call You Home.

0: Ja, inmiddels is de lunch losgebarsten op het Malieveld. En ik zie heel veel jongeren lekker met elkaar eten en lekker met elkaar drinken. En volgens mij is de eerste gang net geserveerd. En jij bent de presentator, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik ben de presentator.
0: Hier ben ik weer. Hier ben ik steeds op het Malieveld. De laatste dingen worden opgezet. Want dadelijk, ook voor een paar minuten, 20 minuutjes om 12 uur, gaat het festivalterrein open voor de bezoekers. En dan komen om 1 uur de eerste.

0: Fever Dream van Alex Roran hier op Den Haag FM. Nou, en ik heb natuurlijk net in het nieuwsoverzicht al een beetje teruggeblikt op Bevrijdingsdag. Nou, het was een mooie dag. En ik ga deze ochtend nog een paar keer terugblikken, want onze verslaggever Lara, die was daar heel de ochtend. We hebben haar gisteren ook een paar keer gehoord. Maar het was af en toe ook een klein beetje herrie. Dus hadden we besloten om de dingetjes, de items onder andere ook op te nemen, omdat het live niet altijd goed doorkwam. Dus we gaan even terug naar gisteren. Zij was op het Malieveld. En ik zei het net al, er werd gegeten door jongeren. En volgens mij dit jaar een recordaantal. Dus dat is echt super bijzonder. Zometeen meer daarover. Maar nu gaan we terug naar gisteren. Gisterochtend toen er dus werd gegeten op het Malieveld. En Lara, onze verslaggever, was daar live bij aanwezig.
1: Ja, inmiddels is de lunch losgebarsten op het Malieveld. En ik zie heel veel jongeren lekker met elkaar eten en lekker met elkaar drinken. En volgens mij is de eerste gang net geserveerd. En jij bent de presentator, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik ben de presentator.
1: Ja, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 12.
1: 12 jaar en dan presenteren voor best wel een grote groep mensen. Hoe vind je dat?
2: Ja, leuk. Erg leuk, ja. Ja.
1: Hey, en de eerste gang is geserveerd. Weet jij wat het is?
2: Het is bonensoep. De basis is bonensoep met kokos. Melk. En daar kan je dan toppings op doen. En ik had er net eentje met gedroogde uitjes en selderij.
1: Kijk er een beetje vies bij.
2: Nou, het was lekker. Alleen kijk, het is allemaal vegetarisch hier. Normaal is het toch wel lekker zo'n spekje. Maar
1: ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Ik ben eigenlijk op zoek naar Cato of naar Noah. Heb jij hun gezien toevallig? Volgens mij zie ik daar iemand zitten.
3: Nou, ik ga heel even kijken.
1: Ja, ondertussen loop ik even.
0: Ja.
1: Hi, Misha. Hey, ik heb jou gisteren natuurlijk al gesproken, want jij bent de burgemeester van Madurodam. Ja. Hoe ging het gisteren? Wat heb je gedaan?
4: Ik mocht gisteren een speech geven op de Nationale Kinderherdenking. En ik ben heel blij met hoe het is gegaan.
1: Ja, ja. Ging het goed?
4: Het ging goed, ja.
1: Ik heb het ook gezien en je deed het hartstikke goed. Heel rustig, heel mooi. En hoe smaakt de soep?
4: Heerlijk. Ja, ik heb hem al een aantal keer eerder gegeten. En ik vind hem heel lekker gemaakt door Jannie.
1: En jullie moeten natuurlijk nu eigenlijk, jullie hebben gesprekken over vrijheid. Hoe gaat dat? Waar hebben jullie het over vooral?
4: We hebben het over wat vrijheid voor jou betekent. Ja. En we hebben het een beetje. We komen elkaar eerst een beetje leren kennen. Dus op welke school zit je en dat soort basic dingetjes. En ik hoop dat we straks echt gesprekken hebben over wat meer de diepte ingaan en over vrijheid.
1: Nou, heel erg bedankt. Eet lekker je soepje en heel veel plezier vandaag.
4: Ja, bedankt.
1: En dan kom ik bij Noah en Cato aan. Noah en Cato, hallo!
5: Wethouders van Madurodam.
6: College van college van burgemeester en wethouders.
5: Ja.
6: En er zijn 9 wethouders, daaronder eentje dan ook een lokale burgemeester. Dus ik ben de lokale burgemeester. Micha is de burgemeester.
1: Ja. Micha die ik net sprak, die is de burgemeester. Hey, hoe gaat het vandaag? Want jullie hebben deze lunch georganiseerd en geregeld. Gaat het goed en geregeld?
7: Het gaat uitstekend. En had durven hopen, want het zit helemaal vol. Iedereen heeft naar zijn zin. Ik hoor leuke gesprekken. Iedereen is blij. Ik zie mensen lachen. Ik ben super tevreden.
1: Ja. En waar gaan die gesprekken? Heb je al een beetje meegeluisterd? Wat wordt er vooral gezegd tegen elkaar?
6: Ja, het is natuurlijk allemaal om de gesprekken over de vrijheid te stimuleren. En er zitten aan tafels onderling zijn er gespreksleiders. En die proberen ook wel een beetje zo altijd richting de kant van de vragen in het thema van vrijheid te sturen. Maar je hoort inderdaad wel, het begint dan wel vaak met ja en vrijheid betekent dan dit voor mij. En dat vloeit dan een beetje over en oké, in welke sport doe je? Maar dat is eigenlijk ook heel leuk, want we zijn hier ook gewoon om elkaar te leren kennen, om uit je bubbel te stappen. Lekker te kletsen.
1: Ja, want het is inderdaad ook echt een plek voor ontmoeting en weet je wat jullie aansporen, toch?
7: Absoluut. Ja. We hebben ook expres mensen niet bij hun vrienden gezet, maar verdeeld over de tafel, zodat je echt mensen leert kennen die je nog niet kent.
1: Het is wel een beetje de angst voor elke tiener, denk ik wel.
7: Dat klopt. Maar volgens mij gaat het hartstikke goed. En als je het echt niet wil, kan je ook gewoon met in een duo gezet worden. Maar het is niet de bedoeling dat we met een hele vriendengroep aan één tafel lekker mee eten. Maar echt dat je wel ook in gesprek gaat met mensen die je nog niet kent.
1: Ja. En die... Echt in elkaar ontmoeten en mensen die je niet kent. Alles meespreken en vrijheid bespreken. Ik wens jullie heel veel plezier en succes vandaag. Jullie moeten denk ik nog heel veel mensen spreken de hele tijd.
7: Niet kent. Ja.
1: En die... Echt in elkaar ontmoeten en mensen die je niet kent. Alles meespreken en vrijheid bespreken. Ik wens jullie heel veel plezier en succes vandaag. Jullie moeten denk ik nog heel veel mensen spreken de hele tijd. Maar volgens mij vinden jullie het wel leuk, toch?

chaotisch. En die stem van Cato of Noah, ik weet niet, één van de twee. Ik dacht, oh, die heeft al natuurlijk dodenherdenking erop zitten. En dan nu bevrijdingsdag. Die stem heeft al veel te verduren gehad. Nou, het klonk heel gezellig. Volgens mij was het de drukste vrijheidsmaaltijd voor jongeren en door jongeren georganiseerd ooit hier in Den Haag op het Malieveld. Ik ga dat even uitzoeken. Daar kom ik zo op terug. Nu heb ik even nieuws. Nu heb ik, dan heb ik ook zo het nieuws voor je natuurlijk uit binnen- en buitenland. Gebracht door collega Bob Brinkman. Die vroeger hier op mijn plek zat in de ochtend. Maar ook gewoon heerlijk muziek in de ochtend. Dat is altijd lekker worden. En leuke muziek. Beyoncé strakjes ga ik voor je draaien. Maar nu eerst snelle In Mijn Bloed.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn gisteren op het Bevrijdingsfestival in Den Haag afgekomen. Op het Malieveld werd het programma rond 11 uur afgesloten met Karsu. Dat was een van de ambassadeurs van de vrijheid. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest op of rond het festivalterrein. Het is vooral één groot feest geweest dus gisteren tijdens het Bevrijdingsfestival. Het weer dan nog van deze woensdag. Meer bewolking dan gisteren. Misschien piept de zon er nog doorheen, maar ik zou er niet heel erg je dag op in gaan plannen. Temperaturen komen wel overeen met gisteren. Het is 9 à 10 graden nu, fris begin van de dag. Het wordt 15 graden maximaal. Het blijft droog en dat allemaal met een matige wind uit het noorden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

Anastasia, Left Outside Alone. Ja, je luistert naar de ochtendshow op Den Haag FM. Het is 8:13. Goedemorgen. Ik ben benieuwd of je vrij was gisteren. Of dat je gewoon lekker, net als ik, aan het werk was. Ben je misschien naar het Bevrijdingsfestival geweest? Je kan me laten weten. Hè. Je kan appen op 070-307-8899. 070-307-8899. En sommige mensen, ik ken er best wel wat, die hebben gewoon de hele week vrij, want ja, kindjes die hebben natuurlijk meivakantie. Dus ja, sommigen die zitten zelfs op tropische eilanden. Ik zie hele geweldige foto's voorbij komen. Nou, ik moet het doen met het weer hier. Het is gelukkig droog, maar ik vond het nog best wel frisjes. Maar ja, het blijft een beetje zo vandaag, net zoals gisteren. Ik ben dan ook wel een koukleu, moet ik zeggen, hoor. Nou, ik ga lekker nog even muziek voor jullie draaien en dan zo meteen ga ik weer even terugblikken samen met Lara, die gisteren bij het Bevrijdingsfestival was. Ja, want wat heeft ze leuke mensen gesproken en mooie dingen gedaan. Ja, daar was een heel groot ding. I don't know. Ik wilde eigenlijk het ook ervaren. Maar je kon dus bij een muur kun je een knuffel krijgen. Nou, ik wil er alles over horen. Zometeen horen we het allemaal van Lara. Wat er naast al die muziek en natuurlijk de vrijheidsmaaltijd allemaal te doen was op het Malieveld.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen. Let's go, man.
1: Ja, let's go, man. Let's go. Laten we even teruggaan naar gisteren. Het was natuurlijk Bevrijdingsdag. En het was een hele geslaagde editie. Met heel veel bezoekers op het Malieveld. Meer dan 90 vrijheidsmaaltijden door heel de stad. En onze Lara was ook op het Malieveld. En sprak daar met verschillende mensen. Want er was veel meer te doen dan alleen maar muziek.
2: Hier daar ben ik weer. Hier daar besteed op het Malieveld. De laatste dingen worden raampjes worden opgezet, want dadelijk over een paar minuten, 20 minuutjes om 12 uur gaat het festivalterrein open voor de bezoekers. En dan komen om 1 uur de eerste voorstellingen al. En ik zit hier lekker op een bankje met de organisator Gerard van van het Bevrijdingsfestival. Gaat het?
3: Het gaat ongelooflijk
2: Ja?
4: Ja, het is echt al de hele ochtend alles gewoon keurig op schema. Kijk eens naar die strak blauwe hemel. Dus dit kan volgens mij al niet meer fout gaan.
2: Kan niet meer fout gaan. Ja, je keek net al een beetje. Ik zie eigenlijk niks meer wat er moet gebeuren. En als je nu nog één keer kijkt, is het echt alles laatste puntjes op de i of is het al klaar?
3: Nou, ik zie achter mij op het plein van de Vrijheid dat nog één kraam niet bemand is. Dus er moet nog een organisatie komen. En ik hoor Chico al soundchecken, dus die is strak op tijd. Ja, het ziet er gewoon allemaal goed uit. Dus ja, voor mij zijn we er klaar voor.
2: Mee houden. Hoe kunnen ze verwachten van dit festival?
3: Nou, het belangrijkste is dat je niet alleen voor de muziek komt, maar dat je ook kijkt wat er verder allemaal nog meer staat. Er zijn echt tientallen organisaties die heel graag met jou een gesprek willen over vrede en vrijheid. Maar er is ook een kinderterrein, er is een veteranenontvangst, er is een hip-hop area, een studententerrein. In het provinciehuis zijn allerlei sprekers. Dus als je de tijd hebt en je wil bijvoorbeeld een beentje zien, kom dan een uurtje eerder en blijf een uurtje langer. Want ja, dan heb je echt een dag die recht doet aan 5 mei. Echt even de vrijheid vieren en daarbij stilstaan met elkaar.
2: Ja. Met elkaar. Het gaat natuurlijk allemaal om vandaag, hè, de vrijheid vieren. Voor jou even een persoonlijke vraag.
4: Dat is me eerder gesteld. Vroeger was het altijd als iedereen dat ik mag zijn. Bla.
3: En ik besef mij de laatste jaren steeds meer dat vrijheid voor mij ook een opdracht is. Dus dat ik moet zorgen dat jij kan zijn wie jij bent. En dat is best wel ingewikkeld, want ik kan op een bepaalde manier op jou overkomen, waardoor jij misschien denkt, nou, ik moet toch even oppassen met wat ik zeg. Ja. En dat is niet goed, want jij moet kunnen zijn wie je bent. Dus daar ben ik veel meer mee bezig, van hoe zorg ik nou dat andere mensen ook vrij zijn. En dat, moet ik je eerlijk zeggen, is niet makkelijk.
2: Nee, want hoe doe je dat?
3: Nou ja, door jezelf continu op de vingers te tikken en denken van, hé, wat zeg ik nou en waarom zeg ik dit nou op deze manier en wat voor gevolgen heeft dat? En ik vind het eigenlijk wel, het is wel een spannende gedachtegang. Hij is niet van mezelf hoor, ik heb van iemand anders overgenomen en gedacht, ja, dit vind ik een hele goeie, hier ga ik verder mee.
2: Vind ik ook een mooi advies voor de luisteraars, denk ik. En er komen natuurlijk verschillende mensen optreden vandaag. Heb jij stiekem een beetje een voorkeur waar je bij gaat kijken, of dat niet?
3: Nee, voorkeur is niet het goede woord. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig naar een aantal artiesten, maar dat is juist omdat ik ze nog niet eerder heb gezien. Buisbom uit Den Haag, daar heb ik heel veel over gehoord, maar ik heb ze nog niet live gezien. Ik vind ze, wat ik heb gehoord, van ze fantastisch. Chico met Captain Midnight, voor het eerst Chico met een live band. Ja, dat is spannend. Maar bijvoorbeeld Philip Lasseter, die vroeger in de band van Prince zat, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Fun Love and Criminals uit Amerika, die gewoon even hier komen optreden. Dat vind ik wel heel stoer. Maar ook Willy Wartel, die vanavond hier op het Sena Stage afsluit als een DJ, anderhalf uur lang. Ja, dat natuurlijk ook, maar het is te veel, weet je. Ook de sprekers. Oh, trouwens, ja. Nou ik jou toch spreek. Ik heb een vervelende mededeling. Jurgen Rijman zou het Vrijheidscollege verzorgen. En hij is ziek. Ja. En we zijn druk bezig met vervanging. En daarvoor moet je even op onze socials kijken. Ja. Dan zie je weer Jurgen Rijman vervangt. Jurgen Rijman.
2: Volgens mij wel voorbij zien komen. Kan ik haar achternaam helaas niet uitspreken?
4: Ja, ik kan hem ook niet uitspreken.
2: Ja, ik heb haar wel gesproken en dat vindt ze door er gewoon Leila noemen.
4: Leila doet het Vrijheidscollege. Zij is ooit uit Bosnië-Herzegovina gevlucht. Ze heeft een heel goed verhaal over vrede en vrijheid. Ik ken haar ook al heel lang, maar ik kan nog steeds haar achternaam niet uitspreken. Dus ik dacht, ik zeg gewoon, kijk op de socials. Maar jij prikt er weer genade
2: over. Ja, ik heb het al. Nee, hey Gerard, ik zie dat je zichtbaar trots bent op wat er vandaag te wachten staat. En ik heb er ook heel veel zin in. Ik blijf hier denk ik ook lekker rondbanjeren. En ik zou jou ook heel veel plezier wensen.
4: En nogmaals, Den Haag Film. Jullie hebben de afgelopen weken heel veel aan.
2: Doen het graag. Hey, check hier weer terug. De laatste die ik sprak en
1: Gerard van de IJssel in gesprek met Lara. Een beetje haperig daar.
2: Alvast even kijken voor. Alvast.
1: Ja, een beetje haperig. Maar ze sprak met Gerard van de IJssel. Een trotse organisator. Nou, geen gekke dingen gebeurd. Helemaal goed verlopen alles. Ja, één zieke, maar dat maakte niet uit natuurlijk. Ze hadden heel gauw een nieuwe vervanger voor de vrijheidslezing. En een goede ook. Nou, zometeen ga ik het Haagse nieuws met je doornemen. Maar eerst Haagse muziek.
5: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: 9.
1: Op het Malieveld hebben gisteren maar liefst 166 tieners samengeluncht tijdens een vrijheidsmaaltijd. Daarmee is een record gevestigd voor het Madurodam Kinderfonds. De kinderen gingen met elkaar in gesprek over vrijheid en wat dat voor hen betekent. De bijeenkomst werd geopend door de jonge organisatoren Noah en Cato, samen met burgemeester Jan van Zanen en een optreden van de Legendaries. Tussen muziek en spoken word door ontstonden gesprekken over thema's als meningsvrijheid en jezelf kunnen zijn. Volgens de burgemeester zijn dit soort ontmoetingen van grote waarde voor de stad. De initiatiefnemers kijken tevreden terug. Vrijheid leeft onder jongeren en wordt door iedereen op hun eigen manier ingevuld. Met het zonnige weer in het vooruitzicht maakt Den Haag zich op voor een sportief weekend. Aankomende zondag staat Trail Kijk Duin op het programma. Een hardloopevenement over de boulevard, strand en de duinen en een stukje Loos Duinen als je de lange afstand doet. Nou, er zijn 3 afstanden. Een korte run voor kinderen, een 3,9 kilometer trail en een langere route van 12,5 kilometer voor ervaren lopers. De eerste start is om 10 uur en langs het parcours en bij de finish op de boulevard is er muziek en een feestelijke sfeer. De trail wordt georganiseerd samen met Haag Atletiek en maakt deel uit van een reeks activiteiten in Kijkduin, waar het strandseizoen inmiddels officieel is begonnen. Nou, gisteravond nog eventjes een ongeval. Een automobilist die raakte gewond bij een ongeval op de Supernovaweg. De bestuurder verloor de controle over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. De auto draaide en kwam tegen het verkeer in tot stilstand. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarbij werd het dak van de auto verwijderd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Meer nieuws natuurlijk op onze website en in onze app denhaagfm.nl.

Thomas Gray met Rumors hier op Den Haag FM. Ja, je luistert naar de ochtendshow. Het is net 8:30 geweest en ik ga zo meteen contact zoeken met de directeur van het Cutting Edge Jazz Festival. Het staat weer voor de deur. Ja, gisteren was het het Bevrijdingsfestival. En er staat alweer een groot jazzfestival voor de deur. Volgende week gaat dat plaatsvinden. Nou, de directeur Perry ga ik zo even bellen. Want wie treden er dan op en waar moeten we zijn? Dus zo meteen daar meer over. Straks komt ook, dan moet ik het wel goed gaan zeggen, Hans Huibers. Hij is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West. Hij komt langs hier in de studio om te praten over alles wat hij van plan is en wat wij in Den Haag daar allemaal van gaan merken. En natuurlijk lekkere muziek heb ik voor je. Ik ga deze gewoon alvast draaien. Ja, het is niet jazz, maar ze zou zo op het festival kunnen staan. Ik ga gewoon dit alvast draaien. Ze komt strakjes in Haags Bakkie langs. Even kijken of dat lukt om dit te draaien. Ja, ze is zo'n talent en ze heeft echt met de allergrootste op het podium gestaan. Nummers gemaakt, ja. Dus ik ga alvast wat laten horen van haar, Simone Pormes. En dit is haar laatste nieuwe muziek die ze heeft gemaakt. Echt fantastisch klinkt het. En ze komt gewoon uit Den Haag, hè? Simone Pormes. Zo mooi. Lekker wakker worden ook. Beetje Braziliaans.

0: Ja, dat is toch heerlijk wakker worden met deze muziek. Fantastisch, wat een talent. En ik heb de directeur van het Cutting Edge Jazz Festival aan de lijn, Perry Leeman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jikki.
0: Ja, goedemorgen. Ik ging expres geen afkondiging doen, want ik zei tegen jou... ja, ik heb een zangeres, heb ik nu opstaan, uit onze eigen stad. En ik weet zeker dat je haar kent. Maar het is wel nieuwe muziek en het is echt wel iets totaal anders... dan misschien wat je van haar gewend bent. Weet je wie ik heb gedraaid net?
1: Nee, ik zat even goed te luisteren. Ik dacht van, ik vind het superleuk klinken hoor. Maar ik kan het niet helemaal thuis brengen. Wat jij zegt, waarschijnlijk doet ze iets heel anders dan normaal.
0: Ja, ze is helemaal nu into de beetje Braziliaanse bossa nova. Maar ze gaat nu binnenkort richting Italië. En dan gaat ze echt klassieke Italiaanse muziek opnemen. Echt weer... totaal iets anders. Maar ze is meer bekend van meer de funky en de jazzmuziek. Simone Pormes.
1: Oh, natuurlijk, ja.
0: Ja. Ja, en terug naar die jazz en die funk. En ja, trouwens, Bossa Nova zou ook zomaar kunnen op een jazzfestival. Het Cutting Edge Festival... Edge Jazz Festival, sorry, komt er weer aan. Op 12 en 17 mei verandert de stad in een plek voor vernieuwde jazz, film en vinyl. Met internationale namen en jong talent belooft het festival een avontuurlijke mix te worden voor muziekliefhebbers die net even iets anders zoeken. Ja, en al het rijtje wat ik opnoemde, Perry, jazz, film en vinyl, ja, dat is toch iets wat je niet heel vaak hoort tegenwoordig, volgens mij.
1: Nee, nou dat is ook een beetje de achtergrond van het festival. Hè. Het heet Cutting Edge, dus over het randje, langs de randjes. Die zoeken ook bewust op. Dus niet alleen maar jazz, pure jazz, maar ook dingen die daarmee te maken hebben of eroverheen gaan. Hè. Dus we laten ook films zien. Mulatto Listening Bar ook niet om te vergeten. Hè. Want het is een hele leuke manier, op een relaxte manier, naar vinyl te luisteren. Maar we hebben ook inderdaad film en een klein vinylmarktje. Uit de visie hoort.
0: Wat superleuk. Is dit waarom Hagenaars dit niet mogen missen? Omdat het inderdaad die grenzen opzoekt? Of moet je wel echt ook een jazzliefhebber zijn? Of is het ook gewoon leuk als je gewoon muziekliefhebber bent of van een festival houdt?
1: Zeker het laatste. Ik bedoel, het is onze bedoeling om echt de muziek onder de aandacht te brengen. En het is, ja, je zou het jazz kunnen noemen, maar je kunt het net zo makkelijk hip-hop of soul of funk noemen. Dus hele andere genres. Dus het is eigenlijk voor ieder wat wil. En vooral, ja, ik denk ook wel voor de jongere Hagenezen dat echt interessant is. Dat hoorde ik ook wel.
0: Hey, er was laatst hier een nieuw jazzfestival in Amare. En tuurlijk, ja, ik denk dat echte jazzliefhebbers... en ja, gewoon een beetje de oldschool mensen... toch altijd wel een beetje met weemoed terugkijken... naar het North Sea Jazz Festival. Jeetje, het was echt zo geweldig. Maar ja, vind je dat Den Haag is natuurlijk een beetje bekend als beatstad, popstad... een beetje rock ook. Vind je dat Den Haag ook echt een jazzstad is?
1: Absoluut, ja. Ja, we zitten met ProJazz al rond 15 jaar zijn we bezig met het jazz. En het ontwikkelt zich goed. En dus voor ieder wat wils, hè. Voor de mensen die de wat oudere stijlen mooi vinden, is het plek in Den Haag. Maar ook voor de hele moderne dingen. Bijvoorbeeld ook in het paard doen we echt dingen die, wat je nog jazz wat wils, hè. Voor de mensen die de wat oudere stijlen mooi vinden, is het plek in Den Haag. Maar ook voor de hele moderne dingen. Bijvoorbeeld ook in het paard doen we echt dingen die, wat je nog jazz zou kunnen noemen, maar dat...

0: voor vernieuwende muziek en cultuur?
1: Nou ja, wat het zegt is dat er inderdaad plek is ook voor dit soort nieuwe muziek, hè, grensoverschrijdend. Maar ook wel op een grappige plek, want we doen het nu, denk ik, voor de vierde of de vijfde keer in Theater de Regentes. De oude de Hagenees zullen het misschien nog kennen als het zwembad. Het was ooit een zwembad. En een heel apart gebouw. En we gebruiken eigenlijk al die ruimtes van de Regentes ook om bijzondere dingen in dat gebouw zelf te doen. En dat nodigt echt uit wel tot experiment. Dus er zijn ook echt dingen bij voor mensen die zeggen van, hey, ik weet eigenlijk niet wat ik kan verwachten. Ik laat me gewoon verrassen en ik durf wel het avontuur aan. Dat is, dat geldt eigenlijk ook voor Casa Overall. Hè. Op dinsdag iemand die genomineerd is voor een Grammy. Komt eigenlijk uit de hip-hop, soul, funk-achtergrond. Gewoon gaaf om naartoe te gaan.
0: Hey, weet je wat ik apart vind? Meestal is een festival een heel weekend of één dag alleen maar. Of twee dagen achter elkaar. Of een hele week zelfs soms. Filmfestivals natuurlijk. Maar dit festival is op 12 en dan een week later, bijna een week later, op 17 mei. Ik vind dat grappig. Waarvoor hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, het heeft meer te maken met de programmering. We vinden het sowieso hartstikke leuk. We werken nauw samen met het paard om een soort van voorproefje zeg maar, in het paard te doen. En dan een aantal dagen later in het weekend op die zondag het echte festival los te laten barsten. Dan kunnen mensen al een beetje kennis maken en natuurlijk ook een beetje beluisteren wat we gaan brengen op die 17e. Vandaar dat het een beetje uit elkaar ligt. Maar wie weet in de verre toekomst dat we er een hele week van maken.
0: Ja, van dinsdag tot en met zondag. Ja, toch?
1: Zo is dat.
0: Hey, je zei het net al natuurlijk. Daar is film, er is vinyl, er is een listening bar. Wat moet ik me voorstellen bij een listening bar?
1: Ja, kijk, Mulatu Listening Bar die is al een beetje bekend aan het worden in de stad. En die brengt echt via vinyl muziek onder de aandacht. Dus wat ze vaak doen is dat iemand vertelt over zijn of haar muzikale reis. En dat aan de hand van het draaien van platen. En dat is op een hele relaxte manier. Dus je kunt liggend, zittend, staand luisteren naar muziek. En dan geïnformeerd worden over achtergronden van de muziek. Ze hebben echt altijd een apart thema. Dus ze spelen ook erg in nu op een beetje het zwembadachtige. Daar doen ze dan wat mee met water en dat thema een beetje dit keer. Maar het is heel, heel bijzonder om dat mee te maken.
0: Ja, het lijkt me ook best wel een soort van intiem. Omdat iemand toch vertelt wat muziek voor iemand misschien heeft betekend. Wat het oproept. En natuurlijk ook de geschiedenis en welke artiesten meespelen, noem maar op. Maar ook, ik denk dat het ook wel persoonlijke verhalen met zich meebrengt.
1: Ja, absoluut. En ik ben er laatst geweest. Ik leer er zelf ook nog veel van. Ik vind het echt heel, heel leuk om te doen. Wat jij zegt is intiem, maar ook best persoonlijk. En ik vind het altijd wel stoer als iemand dat durft, hè, zijn muzikale reis te delen.
0: Ja, superleuk. Hey, tot slot, het festival staat voor de deur volgende week. Wat voor publiek hoop je aan te trekken en wat wil je dat mensen meenemen na zo'n avond?
1: Ja, wij richten ons echt op een breed publiek. Ik denk wel dat het vooral de avonturiers zijn onder de muziekliefhebbers. Die zijn, iedereen is natuurlijk welkom, maar ik denk dat die het meest aangesproken worden door het festival. En ik ben altijd heel erg blij als mensen achteraf zeggen van, goh, we wisten niet wat we moesten verwachten. Vond het ook wel een beetje spannend. Maar we hebben enorm genoten en ook weer wat geleerd en wat nieuwe muziek leren kennen. Dat zou ik heel, heel fijn vinden, als mensen dat kunnen beleven.
0: Nou, dat lijkt mij heerlijk. Ik ga daarvoor. Dus voor mij zou het echt een festival zijn. Alleen al door die omschrijving. Maar er zijn mensen die nu luisteren, die toch denken van, ja, maar ik weet inderdaad niet wat ik moet verwachten. Kan je één voorbeeld geven qua muziek? Iets wat mensen wel kennen, waar je aan zou moeten denken een beetje?
1: Ja, wat natuurlijk wel een hele bekende band is, dat zijn de headliners, hè, van Bill Lawrence en Michael Leake. Die maken deel uit ook van Snarky Puppy, hè, de band die wereldwijd bekend is. En die natuurlijk met heel veel anderen speelt. Maar die hebben nu een intiem programma met z'n tweetjes gemaakt. Dat is zo'n voorbeeld. Zij zitten echt wel in de moderne hoek van de jazz. Maar wel heel toegankelijk, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, geweldig.
1: Hebben we bijvoorbeeld ook het Q-Tet, die zijn Zeng. Die komt eigenlijk uit China en die doet veel met spoken word en met haar stem. Dus ja, heel verrassend eigenlijk. Heel mooi en met een hele mooie culturele

0: achtergrond.
1: Nou, hartstikke mooi. Perry, onwijs bedankt voor je toelichting. We kijken of we volgende week misschien nog ergens plekken hebben. Maar voor nu in ieder geval zijn we op de hoogte gebracht over het Cutting Edge Jazz Festival. 12 en 17 mei op de website van Theater De Regentes. En van het paard kan je meer informatie vinden. En natuurlijk kaarten, want er zijn nog kaarten te krijgen, neem ik aan.
0: Ja, er zijn nog kaartjes te krijgen. En natuurlijk ook via projazz.nl kun je alle informatie vinden. En ja, jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom. En hartstikke fijn dat jullie aandacht aan hebben besteed.
1: Natuurlijk. Perry Leeman, dank je wel. En veel plezier alvast gewenst, hè?
0: Jij ook bedankt.
1: Doei, doei.
0: Oké. Okay.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn gisteren op het Bevrijdingsfestival in Den Haag afgekomen. Op het Malieveld werd het programma rond 11 uur afgesloten met Karsu. Dat was een van de ambassadeurs van de vrijheid. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest op of rond het festivalterrein. Het is vooral één groot feest geweest dus gisteren tijdens het Bevrijdingsfestival. Het weer dan nog van deze woensdag. Meer bewolking dan gisteren. Misschien piept de zon er nog doorheen, maar ik zou er niet heel erg je dag op in gaan plannen. Temperaturen komen wel overeen met gisteren. Het is 9 à 10 graden nu, fris begin van de dag. Het wordt 15 graden maximaal. Het blijft droog en dat allemaal met een matige wind uit het noorden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Ja, turn the lights off. Nou, wij doen ze aan hoor, hier. Al is dat niet nodig, want het is licht als ik opsta en hier naartoe vertrek. Ik ben natuurlijk extra vroeg hier om jullie wakker te maken. Om 7 uur natuurlijk begint Haagse Ochtendradio. En dan is het gewoon al licht buiten en dat vind ik altijd helemaal lekker. Daar word ik vrolijk van, want als het donker is, dan denk ik... Nee, dan ben ik nog niet helemaal wakker en heb ik nog niet echt zin. Maar nu, deze dagen, heb ik er helemaal zin in. En ook in de uitzending, want ik heb leuk... gasten. Mijn eerste gast van de ochtendshow is aangeschoven. Sinds 1 mei is Hans Huibers de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West. De belangenorganisatie voor ondernemers in onder andere Zuid-Holland. En hij wil dat de regio meer invloed krijgt en dat ondernemers minder worden afgeremd en juist meer ruimte krijgen. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen.
0: Ja, welkom hier in de studio. Leuk dat je er bent. Misschien voor de mensen die niet precies weten wat VNO-NCW is. Misschien kan je dat uitleggen. En ook een beetje de regio's. Want je hebt natuurlijk landelijk. Dan heb je West. Wat valt daaronder? In ieder geval Den Haag natuurlijk. Volgens mij hebben we ook een regio Haaglanden. Dus vertel.
1: Nou, VNO-NCW is de organisatie waar eigenlijk alle ondernemers bij zijn aangesloten. Dat loopt heel vaak via branches en bedrijfstakken. Denk aan horeca Nederland of transport en logistiek of bouwend Nederland. Die zijn via hun branche en hun sector aangesloten. Maar VNO-NCW kent ook 5 krachtige regionale verenigingen. Die dus niet zozeer vanuit 1 sector of vanuit 1 bedrijfstak, maar meer als regio opereren. Die heb je in Limburg, die heb je in Brabant-Zeeland, die heb je in het noorden. En je hebt dus ook VNO-NCW West. En dat zijn wij. En wij omvatten het gebied van Noord- en Zuid-Holland. Zelf woon ik in Noord-Holland. Maar ik ben graag en vaak in Zuid-Holland en zeker ook in Den Haag.
0: Ja, want Den Haag is natuurlijk politieke stad. Het hart van Den Haag als het om politiek gaat. Maar economisch soms minder zichtbaar. Nou, het noorden, Amsterdam bijvoorbeeld. Daar hoor je toch meer van als het over economie gaat, denk ik. Ja, en Rotterdam, denk ik. Denk ik ook als handelsstad, zeg maar.
1: Absoluut. Dat moeten we denk ik ook vaker onder de aandacht brengen. Ik zou bijna zeggen bij de andere kant van Den Haag. Hier niet bij de stad, maar bij het politieke centrum wat hier in Den Haag is. En dat geldt eigenlijk voor ons als regio in het algemeen, wat je net zegt. Kijk, als mensen in Nederland denken aan regio's, dan denken ze vaak aan het noorden, Groningen, of aan Brabant, of aan Limburg. Maar Noord- en Zuid-Holland zijn ook een regio. En die hebben ook hun uitdagingen. En binnen die regio heeft dus ook de stad Den Haag, of de regio Den Haag, zijn uitdagingen. Alleen al als het gaat om ruimte voor bedrijfsleven. Den Haag knapt uit zijn voegen.
0: Ja, en we zitten aan zee, dus we kunnen ook niet zeg maar een stukje bijbouwen.
1: Exact. En tegelijkertijd is er heel veel behoefte, bijvoorbeeld ook aan extra woningen. Kortom, er moet toch iemand opkomen voor de positie van de bedrijven en van het bedrijfsleven. En dat doet VNO-NCW landelijk en als regionale vereniging. En dat doet VNO-NCW Den Haag. Mijn collega Robert Medenbrik, die daar voorzitter van is, die doet dat met verven voor de stad en voor de regio Den Haag.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd, want MKB bijvoorbeeld, dat is het middenkleinbedrijf. Valt dat dan ook onder jullie? Of werken jullie daar dan ook mee samen? Of gaat het vooral om de grote bedrijven en ook het lobbyen met Europa bijvoorbeeld? Vertel,
1: waar zit het verschil in? Dat is eigenlijk allebei. Het is een beetje en-en. Je hebt inderdaad VNO-NCW en je hebt MKB Nederland. Maar in de praktijk werkt dat heel, heel erg samen. Als je hier in Den Haag naar de Malietoren gaat, dat is vlakbij, dat is voor jullie denk ik allemaal heel bekend. Die zitten in 1 gebouw en die werken heel goed samen. Dus dat onderscheid van het grote bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf, dat is veel minder groot. Het gaat met elkaar om de positie en de ruimte van bedrijven, want bij bedrijven werken mensen. En dan mensen willen wonen. Mensen willen recreëren en plezier hebben, maar mensen moeten ook werken. En dat vindt plaats in die bedrijven. Of het nou een klein bedrijf is of een groot bedrijf is. Of het nou een bedrijf is in de overheid of in de semi-overheidssector, in de gezondheidszorg, of gewoon in het industriële gebied. Uiteindelijk gaat het om bedrijvigheid en met elkaar maken we die samenleving.
0: Ja, mooi. Ik zei in de intro al van, nou, je zou willen dat er minder, zeg maar, obstakels zijn. Kan je een voorbeeld noemen dat we van tegenwerken daar?
1: Nou, tegenwerken vind ik wat negatief uitgedrukt. Maar wat je natuurlijk wel merkt, is dat we Nederland op alle vlakken hebben dichtgeregeld. En dat komt uit Europese regels, dat komt uit landelijke regels. En soms kan de gemeente daar ook nog wat van en doet het nog eens dunnetjes over. En ik denk dat als je aan het gemiddelde bedrijf vraagt waar die vooral tegenaan loopt, dan zal hij natuurlijk nu in deze tijd. Ja, dan zal hij nu in deze tijd natuurlijk ook zeggen de energieprijzen en de onzekerheid die er in de wereld, dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Nou, dat kunnen we niet allemaal op lokaal niveau oplossen. Maar een beetje ruimte geven aan bedrijven en een beetje vertrouwen hebben dat bedrijven de goede dingen doen. Ja, daar zou wel wat meer mogelijkheid voor mogen en moeten zijn.
0: Ja, ik weet dat de MKB Den Haag had in aanloop naar de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, een soort van manifest opgesteld van, nou ja, dit is wat we willen meegeven aan de nieuwe college. En een van die dingen was volgens mij, ik moet even terughalen, maar het kwam erop neer, als er een regel bij komt, haal er dan ook een regel van af, dat er zoveel regels zijn.
1: Ja, dat zou wel een heel goed uitgangspunt zijn. Terwijl, weet je, wij spreken veel ook vanuit het bedrijfsleven, dus het georganiseerde bedrijfsleven, met de gemeente, met de provincie, met de landelijke overheid. Daar zitten allemaal mensen met goede bedoelingen. Daar ben ik van overtuigd. Tegelijkertijd, iedere regel is er weer eentje bij. En als je niet oppast, zie je door de bomen het bos niet meer. En ja, dit is dus een onderwerp waar het bedrijfsleven echt wel zijn vinger op steekt. En ook zelf met voorstellen zal komen. En hier voor de Haagse situatie moet je dus bij mijn collega Robert zijn. Hè, want die kijkt specifiek naar de stad Den Haag. Maar wij kijken ook naar het landelijke en naar internationaal. Inderdaad, Brussel is heel belangrijk. VNO-NCW heeft een eigen kantoor met medewerkers in Brussel. Dus VNO-NCW is niet alleen lokaal in Den Haag het landelijke, maar ook in Brussel een belangrijke speler om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor bedrijvigheid.
0: Nou, je bent net aangetreden per 1 mei.
1: Ja, helemaal nieuw.
0: Ja, fantastisch. Nou, niet helemaal nieuw, want je was al betrokken. Je zat in het bestuur al. Vertel, want ik weet ook dat je een politieke carrière achter de rug hebt. Dus wat heeft jij gebracht bij deze positie? En wat kan jou loopbaan, zeg maar, en aan jouw ervaring. Wat wil jij bijdragen met jouw ervaring aan je nieuwe functie nu?
1: Ja, zeker. Ik ben in die zin niet nieuw. Wel in deze functie, maar ik ken bijvoorbeeld Den Haag heel goed. De andere kant van Den Haag, niet de stad, maar het landelijke. Ik ben zelf voormalig Tweede Kamerlid. Ik ben landelijk partijvoorzitter geweest. Dus laat me zeggen, ik ken het klappen van de zweep. En dat is ook belangrijk. Want je kan vanuit ondernemingen van alles vinden, maar je kan gelijk hebben, maar je moet het ook willen krijgen. En daarvoor is het ook belangrijk dat je af en toe begrip hebt voor waar een overheid of waar ambtenaren, waar politici mee van doen hebben. Dat je daar soms ook een beetje geduld voor hebt. Niet altijd, maar wel op het goede gesprek voert. En daarin kan mijn ervaring en mijn achtergrond en ook mijn netwerk, de mensen die je kent in de politiek, landelijk en ook lokaal. Uw burgemeester is een goede bekende van me, Jan van Zanen. Dat speelt echt mee om in deze rol effectief te kunnen zijn.
0: Ja, fantastisch. Want dat lijkt me inderdaad helemaal perfect. Dat je die ervaring ook hebt, want je weet hoe het gaat. En je weet ook waar je tegenaan loopt. En aan de andere kant, ja, ik weet zeker dat, dat is gewoon een beetje, ik ben best wel ondernemend ook. En als ondernemer heb je zoiets van, ja, dan doe je toch gewoon zo en zo en zo. Ja. Maar ja, je hebt met de wetgeving te maken, allemaal regels. En dat moet eerst overal doorheen. En dat kan je niet zomaar eventjes aftikken, zeg maar.
1: Absoluut. En je moet het ook samen willen doen. Ja. En zo doen wij dat binnen VNO-NCW, binnen de kring Den Haag. Hè, waar Robert Medemblik, mijn collega, voorzitter van deze kring is. En ik voor het hele Westen sta. Dat doen we samen, maar je hebt ook andere partijen nodig. Ik weet bijvoorbeeld van VNO, NCW Den Haag, Kring Den Haag, dat ze samen met de gemeente en met andere maatschappelijke organisaties ook aan de positie van arbeidsmigranten en van daklozen willen werken. Dat, ook daar moet je oog voor hebben. En dat zijn ook thema's die het bedrijfsleven niet onberoerd laten. En ik weet dus van mijn collega Robert dat hij daar zich ontzettend actief voor inzet hier in het Haagse. En daar zijn we vreselijk trots op.
0: Oh, je vertelt, je zegt zegt een paar dingen. Daar wil ik meteen 10 vragen stellen. Maar dat ga ik zo meteen doen na muziek. Remind me to forget. Nee, ik ga mijn vragen niet vergeten.

0: Ja, remind me to forget now. Ik ga het niet vergeten hoor. Ik zei het net al, ik ben in gesprek met de nieuwe... Ja, dan moet ik dat, ja, toch de nieuwe voorzitter. Dat kan ik nog steeds zo zeggen. De nieuwe voorzitter van VNO-NCV West, Hans Huibers. Per 1 mei aangetreden. En meteen hier bij mij op de koffie. Superleuk dat je bent aangeschoven. Je vertelde net al van alles over wat het belang is van... de weg weten in de politiek en ook wat ondernemers willen. Want ja, je moet gewoon echt samenwerken. En je had het ook over je collega van deze regio, specifiek van Den Haag, Robert. En die vindt het ook belangrijk om bezig te zijn met bijvoorbeeld dak- en thuislozen. En dan denk ik meteen aan iets waar ondernemers tegenwoordig echt heel veel mee bezig zijn. Namelijk sociaal-maatschappelijk ondernemen.
1: Ja, absoluut. En ik vind dat ook iets van deze tijd, eigenlijk van alle tijden. Maar je merkt wel dat ook dat type onderwerpen ook ondernemers aangaat. Dat heeft één te maken met ook een vestigingsklimaat. Hè? Hoe ziet een stad eruit? Hoe wil je er graag zijn? Nou, dan is het ook belangrijk dat goed is georganiseerd. En dat er geen mensen letterlijk aan de kant staan. Maar het heeft ook een sociaal-maatschappelijke inborst. Het heeft ook te maken met hoe mensen in de samenleving staan. En dat je niet alleen je bedrijf hebt om geld te verdienen... of je medewerkers aan het werk te houden. Wat ook een hele belangrijke maatschappelijke taak is. Maar dat je ook iets teruggeeft en terugdoet voor de samenleving. En zo zit onze voorzitter in de... Kring Den Haag, Robert Medeblik in de wedstrijd. En daar steunen we hem van harte bij.
0: Je hebt op dit moment hier in Den Haag heb je de Haagse parels, een verkiezing voor ondernemers. En dat zijn inderdaad parels. En ik had er twee toevallig die in de race zitten, had ik hier vorige week op de koffie. En eentje was heel erg bezig met personeel die een... afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die een plek geven, een werkplek. Dat doen ze echt gewoon heel succesvol. En ze zijn in Den Haag begonnen. Maar over heel Nederland hebben ze nu vestigingen. En vooral horeca doen zij. En de andere was een groen bedrijf, heel erg. En die zijn wel Haags, maar die zitten wereldwijd, zeg maar. En dat was met afbreekbare dingen en bla bla bla bla bla. En toen dacht ik meteen van ja, dit soort dingen, dat zijn de parels en die verdienen een spotlight. Dus het is goed dat zo'n prijs er is. Maar eigenlijk is dat wat jou betreft, als ik jou zo hoor praten, iets wat eigenlijk gewoon iets standaard moet zijn. Waar we allemaal mee bezig moeten zijn als we ondernemen.
1: Waar ieder mens mee bezig zou moeten zijn. En dus ook iedere ondernemer. En het mooie is, omdat wij dus landelijk zijn georganiseerd en vanuit VNO West, de regio Noord en Zuid-Holland, dat we ook goede ervaringen met elkaar kunnen delen. Want wat hier in Den Haag gebeurt, op lokaal niveau, gebeurt in Rotterdam ook. En gebeurt in Amsterdam ook. En gebeurt in, ik woon zelf in Noord-Holland, in Alkmaar ook. En het mooie van dat bij elkaar brengen op een wat hogere schaal, is dat je ook ervaringen kunt uitwisselen, good practices kunt delen, ook kan leren van elkaars valkuilen. Nou, dat maakt het zo belangrijk dat je lokaal verworteld bent via de Kring Den Haag, dat je dat regionaal vertaalt in West en dat je dat ook waar nodig naar het landelijke en zelfs waar nodig naar het internationale trekt.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van
1: geven? Ja, dat laatste speelt zeker ook hier in het Haagse. Want ik weet van mijn collega dat Den Haag echt de ambitie heeft om een snelle treinverbinding met Brussel te krijgen. Als onderdeel van het hele netwerk, het verbeteren van de mobiliteit, is makkelijker de stad uit te kunnen, et cetera. Dat is een vraagstuk wat speelt hier in Den Haag specifiek. Maar dat kan Den Haag als lokale gemeenschap, als lokale gemeente, natuurlijk nooit, never in zijn eentje oplossen. Daar heb je landelijk bij nodig. De andere kant van Den Haag, de ministeries, de politiek. En daar heb je ook internationaal voor nodig. En zie daar waar het zo'n mooie toegevoegde waarde is, dat zo'n issue wordt hier in Den Haag door, door onze lokale mensen geagendeerd en op de agenda gezet. En samen met Den Haag kunnen wij dat vanuit het landelijke en vanuit het internationale met elkaar meenemen. Daarmee is het nog niet een garantie dat het direct geregeld wordt. Maar met elkaar kom je verder dan dat je dat in je eentje zou moeten bevechten. En zo heb ik in de regio waar ik zit, in Noord-Holland-Noord, en zo hebben in Rotterdam onze collega's ook hun issues. Nou, dat brengen we samen in VNO-NCW West.
0: Mooi. Hey, en dingen als groen, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook met allerlei wetgeving te maken vanuit Europa. Of bepaalde quota die je moet halen. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie dat dan met elkaar bespreken? En geven jullie adviezen? Of ja, vertel.
1: Weet je wat heel waardevol is? Is dat wij vanuit die regionale vereniging, vanuit die lokale bekendheid, in de haarvaten zitten van individuele ondernemingen. Dus wij horen de verhalen van waar een individuele onderneming tegenaan loopt. Op het moment dat we dat in gesprek brengen op de politieke tafel, hier in Den Haag aan de overkant, bij de politiek landelijk, dan heeft het geen zin om alleen met abstracte verhalen te komen. Dan moet je dat ook kunnen staven met voorbeelden uit de praktijk. Nou, dat is de kracht van zo'n regionale vereniging. Omdat wij individuele bedrijven verbonden hebben aan onze organisatie. En die komen met die voorbeelden. Dan kunnen wij ze vertalen naar wat er landelijk mee moet gebeuren. Dan blijft het niet abstract en in vaag gepraat. Dan wordt het heel concreet.
0: Je had het vorige blokje ook al heel even over, ja, je wil uitbreiden en zeker ook Den Haag. En ik denk dan meteen van ja, het is zo lastig hier. Want ja, waar gaan we naartoe? Waar is er nog plek? Is dat dan ook een voordeel dat je een regio netwerk hebt, zeg maar? Omdat je dan toch ook misschien kan samenwerken met buurtgemeentes?
1: Absoluut. Zie daar dus dat je sommige dingen kan je op de schaal van een lokaal of van een wijk of van een gemeente oplossen. Maar sommige problemen, sommige uitdagingen moet je met elkaar in veel breder verband bezien. En dat is bij uitstek zo'n thema als bedrijvigheid, woningbouw, infrastructuur, wegen, treinen. Dat zijn onderwerpen die kan je nooit alleen op de schaal van lokaal oplossen. Nou, zie daar dus ook weer die mooie wisselwerking van de lokale insteek, maar vervolgens vertalen we hem naar het bredere kader. Nou, dus ja, ik zou eigenlijk al die ondernemers die nog geen lid zijn en die dit verhaal horen zeggen, sluit je aan, want dan kunnen wij voor je opkomen.
0: Ja, is het een soort van vakbond? Kan je het daar? Ja, omdat je zegt, kunnen wij voor je opkomen? Daar denk ik dan meteen aan.
1: Wie mij wat beter kent, weet dat ik redelijk strijdbaar ben. En ik hou wel van die strijdbare vakbondsmentaliteit. Je zal me niet zo snel met een petje en een t-shirt zien. Maar weet je, als niemand voor het bedrijfsleven opkomt, dan moeten we zelf een vuist maken. Dan moeten we, en als niemand voor de regio opkomt, dan moeten we zelf een vuist maken. Als ze je niet zien, dan moet je je laten horen. Nou, dat is wat VNO-NCW doet. Maar we doen het altijd beschaafd, constructief, en we zoeken samen met elkaar naar mooie oplossingen.
0: Als je dit zegt, gaan je ogen gewoon een beetje glinsteren.
1: Ja, is toch leuk? Het is ook leuk om te doen, hè? Het is geen straf. Het is leuk om te doen. Ja, het is ook weer leuk om weer in Den Haag te zijn.
0: Ah, je bent net begonnen. Tot slot, over 5 jaar, wat heb je bereikt, idealiter?
1: Nou, weet je, mijn eerste activiteit die ik heb voorgenomen is om. Wij hebben in West, Noord- en Zuid-Holland, 8 kringen. En die zijn allemaal heel divers. Van Delft, Westland, Rotterdam, de metropoolregio Amsterdam, Den Haag. En ik woon zelf in Noord-Holland-Noord, boven de Randstad, zeg maar. Die zijn allemaal heel divers. Ik heb mij voorgenomen, ik ga ze eerst allemaal bezoeken. Kennis maken met alle besturen. Ik ga naar de mensen luisteren. En ik ga ophalen wat wij moeten vertalen. En wij zijn bezig om VNO-NCW West echt weer op de kaart te zetten. Te groeien. Ook het aantal leden moet groeien. Nou, daar wil ik graag aan bijdragen.
0: Ja, en je doet ook een rondje langs de lokale media. Ben ik de allereerste?
1: Je bent de allereerste. Maar wie me uitnodigt, dan kom ik graag langs.
0: Onwijs bedankt en heel veel succes. Hans Huibers, voorzitter, per 1 mei dus echt vers van VNO-NCV West. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Ja, Shara, heard me hier op de Nage FM. Je luistert naar de ochtendshow. En zo meteen blijf ik lekker zitten, want dan is Haagsbakkie alweer. De politie gaat onder andere aanschuiven. Ik heb prachtige muziek. Ook je hoorde net al haar heel even voorbij komen als je al heel de ochtend luistert. Prachtige fado, maar ze is meer bekend van een beetje meer jazzy-achtige muziek. Beetje funky. Simone Pormes, die komt langs. En ik heb meer muziek, namelijk live. Vos komt langs met de nieuwste single. En dat gaat hij helemaal live brengen. Dus het wordt een gezellige, dolle boel. Nu nog eventjes relaxed. Het is de ochtendshow, dus we worden rustig wakker. Met bijvoorbeeld lekkere muziek van Homewrecker.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws uit Den Haag? Lees je op denhaagfm.nl. 100% Haag. 92.0. Jouw stadsradio.
1: Ja, jouw stadsradio Den Haag FM natuurlijk midden vanuit het hart van de stad. We zitten naast het stadhuis aan het spui in de centrale bibliotheek. Als ik achter radio Den Haag FM natuurlijk midden vanuit het hart van de stad. We zitten naast het stadhuis aan het spui in de centrale bibliotheek. Als ik achterom kijk, dan zie ik...

0: vanmorgen.
1: Ja, ik vond het dus vanmorgen. We gaan straks jou uitgebreid voorstellen en vertellen wie je bent en wat je doet. Maar gewoon, ja, dit is gewoon zo'n niks aan de hand praatje. Maar ik vind dus het best wel koud. Wat vind jij?
0: Ik vind het te koud voor de tijd van het jaar.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En ik was gisteren was ik heel eventjes, ging ik even boodschappen doen met mijn moeder. En die gaat dan ook meteen gezellig. Oh ja, die wil dan meteen winkelen. Terwijl we alleen even boodschappen gingen halen. We hadden een vrijheidsmaaltijd georganiseerd. En dan gingen we hem natuurlijk aanvullen. Want de basis van de vrijheidssoep is witte bonen met kokos. En ja, daar kan dan nog wel een bite in. Ik hoorde een van die kinderen zeggen net. Ja, normaal eet ik vlees en het is allemaal vegetarisch. Een beetje spek erin was wel lekker. Nou, ik eet zelf ook geen vlees, dus vegetarisch helemaal goed. Maar inderdaad, een beetje een bite en iets knapperigs. Dus ik ging onder andere tauge halen en nog wat andere lekkere dingen om toe te voegen aan de soep. En toen liep ik met mijn moeder en toen zagen we zo'n klein schattig winkeltje waar we een fleurig shirt zagen. En ik heb hem aan. Maar het is eigenlijk echt super zomers. Met een korte broek erbij. Heel dun stofje. Maar ik wilde hem gewoon aandoen. Want ik dacht, ja, het is gewoon lekker vrolijk. En inderdaad best wel zomers. Maar ik heb gewoon een wollen pakje daaronder aangedaan. Met lange mouwen en gewoon helemaal lang. Heb jij trouwens ook een vrijheidssoep gegeten? Of was je aan het werk of was je vrij gisteren?
0: Ik was gisteren vrij, dus ik ben nog even naar het strand gegaan. En toen vond ik het ook harder waaien dan ik.
1: Ja.
0: En daarna ben ik even naar het Malieveld gegaan.
1: Oh, en wie heb je gezien?
0: Nou, we zijn niet specifiek naar artiesten geweest. We hebben gewoon een rondje gelopen. En daarna weer lekker naar huis.
1: Oh, ja, ik wilde heel graag naar het provinciehuis. Want daar waren ook, daar was een vrijheidslezing. Maar daar was ook puur gelul. Normaal in het paard of soms bij Podium aan Zee. En dat was met Ricky Rissolles en Sjaak Brouw. Nou, en daar kwamen mensen bij ons bij de vrijheidsmaaltijd. En die kwamen dus daar vandaan. En ja, ik moest nog zoveel dingetjes voorbereiden. Dus ik ben helaas niet geweest. Maar ik hoorde dat het hilarisch was. Ben jij nou ook bij een van de, nou ja, events geweest? Heb je een vrijheidsmaaltijd genuttigd? De soep of misschien zelfs een heel diner? Ben jij bij het Bevrijdingsfestival geweest? Op het Malieveld of bij Sjaak Brouw en Ricky Rissolles? Laat me weten hoe je het vond. 070-307-8899 is ons WhatsApp. Appnummer, dus stuur gewoon een appje. Laat me weten hoe jouw bevrijdingsdag was. Of misschien wel wat je vandaag gaat doen. Gezellige berichtjes vind ik helemaal leuk. Gezellige muziek vind ik ook leuk. En nou ja, Mercy van Duffy is wel gezellig hoor.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
6: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
5: Zei ze vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Is een initiatief van de studenten van de Haagse Hogeschool en bewoners uit de omgeving. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. Een bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte de man op de Supernova-weg de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon zelf niet uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt door de brandweer. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Hilsumstraat in Eskamp. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden. De politie zoekt nog steeds getuigen. Het weer dan nog. Meer bewolking dan gisteren, maar hier en daar piept de zon er doorheen. Temperaturen komen wel overheen. 10 graden nu, 15 graden maximaal. Het blijft droog met een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
0: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, Coldplay, We Pray, hier op Den Haag FM. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb al een bakkie voor hem ingeschonken. En je hebt hem net al heel even gehoord, maar ik had hem nog niet officieel aangekondigd. En dat ga ik nu doen, want ja, dat verdient hij natuurlijk wel. Dennis Den Os, hij is hoofd operatie van politie-eenheid Den Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat leuk dat je bent aangeschoven, want ik krijg meteen allerlei vragen. Je werkt al 25 jaar of bijna 25 jaar bij de politie. En ja, dan heb je vast verschillende functies gehad ook. Maar bij hoofdoperatieën, dan denk ik meteen, wat houdt dat in? Dus ja, stel jezelf even voor en vertel vooral ook wat jouw functie inhoudt.
2: Ja, dat snap ik goed. Nou ja, mijn naam is Dennis Den Os. Ik ben inderdaad hoofdoperatie van deze politie-eenheid Den Haag. Al bijna 25 jaar werkzaam bij de politie.
0: En ook in Den Haag altijd?
2: Ja, en 4,5 jaar naar Rotterdam geweest.
0: Mm-hmm.
2: En nog geen dag spijt. Dus laat ik dat ook gezegd hebben. Wat mijn functie nu inhoudt is dat wij hebben een eenheidsleiding van 5 mensen. Karin Krukt is onze politiechef. En met de eenheidsleiding besturen wij deze grote eenheid. En dat is groter dan de stad Den Haag.
0: Het is Haaglanden, hè? Ja,
2: het is Haaglanden, maar ook Leiden en omstreken, Gouden omstreken, Delft, Zoetermeer, het Westland. Dus dat is een heel groot gebied.
0: Hey, en ik zei het net al, bijna 25 jaar al werkzaam bij de politie. Ik kan me voorstellen, als ik dan vroeger zo'n vriendenboekje erbij pakte... en als ik dan nu die nog wel eens lees, dan had je... stewardess was vaak de meisjes. En de jongens die wilden altijd politie of brandweerman worden. Was dat bij jou ook zo?
2: Nee.
0: Oh!
2: Ik wilde heel graag chirurg worden.
0: Oh, wauw, dat is echt totaal iets anders.
2: Ja, alleen toen bleek ik geen scheikunde te kunnen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk ben ik na de middelbare school naar de sportacademie gegaan. En na de sportacademie heb ik een keer een dienstje meegedraaid... met een vriendin van mij die bij de politie werkte. En tijdens die dienst dacht ik, dit is het.
0: Oh, wauw, ja. Ja, maar eigenlijk chirurg, dan help je wel echt mensen. En politie, daar help je ook mensen.
2: Zeker. Zeker. Dus als ik mijn werk altijd moet samenvatten... dan is het boeven vangen en hulp verlenen. En allebei is fantastisch om te doen.
0: Ja, je bent dus gaan meelopen met een vriendin van je. En toen dacht je, ja, dit is het. Wat maakte dat jij dacht van, hey, dit is echt iets voor mij. Dit vind ik geweldig om te kunnen doen.
2: Ja, dus ik zat in die auto en ik vond de dynamiek heel mooi. Het is toch spannend dat je niet weet wat er over 2 minuten gaat gebeuren. En dat kan natuurlijk van alles zijn in ons werk. Ik vond de saamhorigheid van de politieorganisatie mooi. Dus ik vond echt dat wij dat ik collega's trof... die met elkaar in die samenleving enorm goed werk verrichten. En ik dacht, nou, ik wil dit gaan doen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik zou heel graag... Oh, daar ga ik stiekem verklappen. Ik zou heel graag bij de recherche willen. Ik hou van onderzoeken en puzzelstukjes. En dat lijkt me echt helemaal fantastisch. Maar ook wel spannend. Nou, ik ben natuurlijk journalist. Ik kan dat wel ook verklappen. Ik heb bij Peter R. de Vries gewerkt. En dat vond ik heel spannend. En als journalist kan je net even wat andere dingen natuurlijk dan de politie. Ik vond dat geweldig. Maar je was dan achter de schermen, zeg maar. Maar dan denk je... Oh, dan zit je op kantoor. Nee, absoluut niet. Ik had dan bijvoorbeeld in mijn knoop had ik een cameraatje. En ik vond het super spannend altijd. En toen ik zwanger werd, dacht ik, nee, ik ga hiermee stoppen. Want ik vond het best wel heftig. En hij kreeg ook heel veel bedreigingen. Ja, politie zijn, ja, als ik het heb over bedreigingen. Politie zijn of helden, vaak... vooral kleine kindjes die kijken echt naar je op, kan ik me voorstellen. Sommigen zijn misschien een beetje bang, denken ze, spannend. Ik kan me ook wel voorstellen, dat zie je bijvoorbeeld in de Schilderswijk... of bij Scheveningen afgelopen weekend ook weer... dat het toch afschrikt en soms ook bij sommigen agressie kan oproepen en weerstand. Wat kom jij tegen in je werk?
2: Nou ja, allebei wat je
0: zegt. Ja, hè?
2: Dus, en wij zijn er voor iedereen. En dus dat speelveld van je bent de held of je bent de vijand... staan wij in dat midden. Overigens, na 25 jaar ben ik er echt van overtuigd... dat het overgrote deel van de mensen gewoon lekker wil samenleven... een bestaan wil opbouwen. En daar hebben wij hartstikke goed contact mee. En je ziet alleen die uiterste vaker waarin wij of in conflict met elkaar zijn. Wat uit de hand kan lopen. Maar ook dat komt verhoudingsgewijs veel minder voor dan alle honderden contacten die wij per dag hebben met mensen.
0: Ja, hey, je zei dus van, nou eigenlijk wilde ik dit helemaal niet, chirurg. Toen ben je de sportacademie gaan doen. Toen ben je een dagje mee gaan lopen. En eigenlijk per toeval ben je dus bij de politie terechtgekomen. Heb je daarvoor al gewerkt of was dit ook gewoon meteen je eerste baan?
2: Nee, dit was inderdaad mijn eerste baan. Ja, ik heb natuurlijk altijd wel gewoon bijbaantjes gehad. Maar na de sportacademie ben ik meteen doorgestroomd naar de politieacademie. Dus ik heb de bacheloropleiding gedaan, de HBO-versie. En wij waren toen 3 maanden aan het werk en 3 maanden aan het studeren. Maar als ik aan het werk was, was ik eigenlijk altijd op straat te vinden. Ik vind het vak, en nog steeds, vind ik geweldig. En studeren deed ik in mijn eigen tijd.
0: Ja, en volgens mij politie, want je hebt dan een sportopleiding gedaan. Ja, je bent ook gewoon heel actief, zeg maar. Want het is, ja, je hebt natuurlijk ook wel banen dat je echt achter de computer zit. Maar politie is volgens mij heel divers. Het is echt heel afwisselend, denk ik.
2: Ja, het is heel divers, heel afwisselend. We hebben de opsporing, we hebben het blauw op straat, je hebt de service en intake. Dus wij zijn een hele grote organisatie waar voor iedereen wat te vinden is.
0: Nou, ik ben benieuwd, toen je dus had besloten om bij de politie te gaan, wat je dan als eerste hebt gedaan en welke functies je allemaal hebt gehad. Ja, en hoe je op deze, ja, super bijzonder, toch wel een mooie hoge positie binnen de politie terecht bent gekomen. Maar dat hoor je zo meteen na Taylor Swift.

0: Ja, Taylor Swift.
1: Haags Bakkie.
0: Daar luister je naar op de NAGFM natuurlijk. En één keer in de maand komt iemand van de politie langs. En vandaag is dat Dennis. Goedemorgen nogmaals. Leuk dat je bent aangeschoven. Hoofdoperatie eenheid Den Haag. Dat is wat je nu doet. Maar je hebt denk ik zomaar ook andere functies gehad. Vertel, hoe ben je begonnen bij de politie?
2: Ja, ik ben natuurlijk gewoon als student begonnen in Rijswijk. En daar vond ik ook wel wat ik hoopte te vinden. Hè. Dus een enorme samenhorigheid, betrokkenheid. Echt spannend gewoon om op straat daar voor het eerst te lopen in je uniform. En ik weet nog heel goed dat ze zeiden, dit is je portofoon. En op het moment dat je daar de noodknop voor indrukt, als je in de problemen komt, dan gaan ze vanuit Zoetermeer gaan ze rijden om je te redden.
0: Oh, wat schattig. Hoe oud was je toen?
2: Ik denk begin 20.
0: Ja.
2: Maar dat gebeurt dus ook.
0: Oh, wauw.
2: Dus als wij met elkaar ergens in de problemen komen, dan gaan ze vanaf 25, 30 kilometer verder komen ze je helpen. En dat vind ik het magische van onze organisatie. Dus we hebben echt een hele belangrijke taak op straat. Maar we staan er wel echt met elkaar. Dus vanuit Rijswijk ben ik op een gegeven moment naar de opsporing gegaan. En ik denk dat mijn functie daarna teamchef was van de binnenstad. Dus eigenlijk het gebied waar wij nu zitten, daar ben ik teamchef geweest. Van de Jan Hendrikstraat. En uiteindelijk ben ik naar Rotterdam gegaan als districtchef. En wat ik in de tussentijd heb gedaan, is dat ik commandant bij Van de Mobiele Eenheid ben geweest. Sectiecommandant, pelotonscommandant, compagniecommandant. En dat vond ik eigenlijk het allermooiste om te doen. Om in die openbare orde demonstratie te begeleiden, voetbalwedstrijden te begeleiden, uitgezonden te worden naar Amsterdam om daar bijvoorbeeld kraakpanden te ontruimen. Je bent eigenlijk overal waar het spannend is. En dat vond ik geweldig. Uiteindelijk ben ik naar Rotterdam gegaan als districtchef. Ook een hele mooie eenheid. Om uiteindelijk na 4,5 jaar weer terug te keren, ook in mijn eigen stad. Dus dat voelt ook heel eervol om te mogen doen, directeur van de politie zijn in je eigen stad.
0: Ja, wauw. Ik kan me ook voorstellen, ik heb een vriendin die werkt ook bij de politie. En die werkt dan niet in haar eigen stadsdeel, maar juist helemaal aan de andere kant. En zij is wijkagent, dus zij vindt dat toch fijner. Dat je niet in je privé ook continu wordt aangesproken of met, weet ik het, jongens op straat te maken hebt. Als je gewoon eventjes een brood of melk haalt, zeg maar. Hoe is dat voor jou?
2: Nee, dat snap ik heel goed. Als je in de operatie zit, wil je uiteindelijk niet bij je buurman belanden voor een melding. Dat is in mijn geval wel anders, omdat ik niet meer direct betrokken ben bij wat er op straat gebeurt. Ik draai overigens nog wel diensten mee. Dat vind ik ook hartstikke mooi om te doen. Maar ik snap goed dat als jij in je eigen wijk woont, dat het ook nadelen heeft. Hoewel er ook collega's anders over denken. Hè. Dus er zijn ook gewoon collega's die in hun eigen wijk waar ze wonen ook gewoon werken.
0: Ja, ik woon en werk in dezelfde straat. Dus ja, ik vind dat ook heel fijn. Maar ik doe totaal ander werk natuurlijk. Dus je zei het net al. Rellen, demonstraties, voetbalwedstrijden. Dat is echt wel in the heat of the moment. Ik denk dat je naast dat het spannend is en geweldig mooi is om te doen, toch ook wel af en toe misschien een beetje eng was. Of grillig zelfs.
2: Zeker. En ik denk wel dat wij er altijd op gericht zijn om het te deescaleren. Dus we zijn helemaal niet uit om in dat hoge geweldsspectrum op te moeten treden. Het moet helaas ons wel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de rellen van het Malieveld vorig jaar, ja, dat is heel spannend voor de collega's geweest. En die spanning herken ik. En tegelijkertijd zie je ook dat we daar als politie wel weer daadkrachtiger in kunnen optreden. Dus je staat er niet alleen, je staat er wel met elkaar. En dat is een groot verschil.
0: Ja, je hebt al een paar keer gezegd, die samenhorigheid. Ik denk bij de politie, misschien ook bij de brandweer. Daar hoor ik dat ook heel erg terug. In het ziekenhuis misschien ook wel. Maar dat zijn wel echt beroepen waarbij dat enorm belangrijk is.
2: Zeker, zeker. Want wij maken natuurlijk zoveel dingen mee op straat. Ze zeggen wel, een politiemens wordt in 1 jaar 7 jaar ouder. Wij maken dingen mee die de gemiddelde mens een heel leven niet meemaakt. En wij zeggen altijd wel, in die buitenwereld kunnen wij die veiligheid niet altijd garanderen. Maar in de binnenwereld moet je op elkaar kunnen rekenen en kunnen bouwen.
0: Ja, ik was laatst was het 112-dag, was ik in de IEP. En daar sprak ik zowel brandweer, politie als ambulancepersoneel. En die zeiden ook van ja, als er dan iets heel heftigs gebeurt, dan is het ook heel belangrijk dat er nazorg is en dat we met z'n allen daar ook over kunnen praten. Dat soort dingen zijn natuurlijk ook heel belangrijk, hè?
2: Ja, dus als je van de ene markant moment mag noemen, is toch de tarwekamp en de instorting van de flat daar. Dat was dramatisch in alles. Ik had daar piket en ik was om 6:30 werd ik daarover gebeld. Om 6:15 stond ik daar naar een gapend gat in van een flatgebouw te kijken. En wat me dat enorm trots maakt, is dat ik daar politie, brandweer, ambulance enorm goed met elkaar zie samenwerken. En in het natraject daarvan hebben we ook heel intensief met elkaar gedebriefd. Kijken hoe hangt de vlag erbij. Want ook wat je daar meemaakt is natuurlijk zeer impactvol.
0: Ja, dat kan heel traumatisch zijn zelfs. Ja, dat gapende gat. Ik op afstand vond ik het al heftig. Laat staan als je daar bent. En ja, hoe is het dan voor jou, maar gewoon voor collega's denk ik ook, om dan toch gewoon te moeten handelen? En jij helemaal als hoofdoperatie. Ja, je moet altijd alert zijn en toch die emotie soort van even opzij kunnen zetten om goed te kunnen handelen, om goed te kunnen helpen.
2: Ja, dus er wordt de politiemensen natuurlijk ook op geselecteerd, hè, om te gaan handelen als andere mensen weggaan.
0: Ja.
2: Dus dat mag je ook van ons verwachten. Wij moeten die stap vooruit zetten wanneer anderen dat juist niet moeten doen. Ja, en vanuit mijn rol nu is dat vooral indirect natuurlijk leiding geven. Maar wel in het driehoek bijvoorbeeld met de burgemeester of met de hoofdofficier afstemmen. Wat is het plan? Wat gaan we doen? Wat staan we toe? Wat staan we niet toe? En waar willen we over 2 dagen bijvoorbeeld staan?
0: Ja, wat doe je precies als lid van de eenheidsleiding? Je noemt het nu net al een beetje.
2: Ja, dus ik ben hoofdoperatie. Ik ben verantwoordelijk voor een aantal districten. De eenheid Den Haag bestaat uit een aantal districten. Ik ben verantwoordelijk voor de districten binnen de stad van Den Haag. Delft en omstreken, Zoetermeer en omstreken. En dan ben ik nog verantwoordelijk voor de dienst regionale openbare samenwerking. Operationele samenwerking. En daar zit onze bureau verkeer, onze bureau conflict en crisisbeheersing, een hele grote afdeling. En daar ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk voor om ook in de resultaten te kijken hoe gaat het.
0: Wauw, wat een verantwoordelijke baan. Geweldig dat je dit doet voor de stad en voor de hele regio zelfs. Als je gaat kijken naar uitdagingen en de toekomst, wat zijn de grootste uitdagingen, denk je?
2: Nou, ik vind dat wij een politie van de straat moeten blijven. Hè? Dus je mag van ons nog steeds die zichtbaarheid op straat verwachten. En tegelijkertijd kunnen we onze capaciteit maar 1 keer inzetten. En als ik zie wat er verschuift, dan zie ik dat de polarisatie toeneemt. Ik zie voor en tegen iedere keer in deze stad van vrede en recht op het Malieveld zich uiten. Wij gaan er 2500 demonstraties per jaar gaan wij aantikken dit jaar. En ik zie die verontwaardiging naar elkaar toe ook toenemen. En daar staan we als politie natuurlijk iedere keer in het midden. Dat is 1. 2, onze digitale transformatie is belangrijk. De digitaliseerde criminaliteit neemt alleen maar toe. Terwijl de klassieke criminaliteit niet weggaat. Dus we hebben uiteindelijk meerdere.
0: Ja, meerdere vormen. Dat is best wel ingewikkeld. Ik was onder de indruk ook tijdens de 112-dag. Je had dan een heel team die dan ook, als er iets was ergens, onderzoek deden. En dat is ook heel veel online dingetjes natuurlijk. Om dus de mensen die op locaties zijn, die daar naartoe worden gestuurd, van de beste informatie te voorzien. En ja, dat is ook iets. Ja, dat digitale, dat is een hele nieuwe wereld bijna.
2: Ja, en daar moeten wij in meegaan als politie.
0: Ja.
2: Anders kom je daar op achter te lopen. En als overheid is dat al een uitdaging, hè, om vooraan te blijven staan. Maar in de toekomst is het alleen maar meer nodig. Dus als je kijkt naar de grote uitdagingen, zit dat zeker op het digitale domein. Ook gewoon aanwezig te blijven bij de straat. En ik vind uiteindelijk dat wij ook gewoon een gezonde en veilige organisatie intern moeten blijven. Ja, dus dat noemen wij politie voor iedereen. En dat is ook een grote opgave om met elkaar een veilige organisatie voor iedereen te blijven, waarin je fijn kunt werken. Waarin wij buiten op straat de samenleving kunnen dienen, maar waarbinnen gewoon een veilige binnenwereld is.
0: Ja, heel belangrijk. Zeker met het belangrijke, maar ook gevaarlijke werk wat jullie doen natuurlijk. We hadden het net al heel even over hoe mensen jullie zien. Vriend of vijand, zeg maar. Maar jullie zijn er voor iedereen. En daar is binnenkort hiernaast een bijzondere expositie over. Hè? En daar zijn jullie ook bij aanwezig. Dus het is niet alleen maar kijken, maar het is interactief.
2: Ja, dat klopt. In het atrium van het stadhuis komt een expositie en dat noemen we All Cops Are. En dat weerspiegelt hoe de samenleving naar de politie kijkt. En daar gaan we ook met mensen over in gesprek. Wat ziet u op beeld? Wat verwacht u van deze collega, van deze politiemens? En laten we daarover met elkaar in gesprek gaan. Ja, zeer aan te raden om van 12 mei tot 6 juli daar eens een keer binnen te lopen.
0: Oh, dat is bijna. Vanaf volgende week en dan heel de maand nog tot en met 6 juni. Tot slot, nog een allerlaatste vraag, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. En volgens mij kan je 100 dingen noemen, maar toch, iets uit je carrière waar je het meest trots op bent, wat je hebt gedaan of wat je hebt bereikt? En het kan heel groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn.
2: Ja, ik denk trots als ik kijk in het klein. En dat kan ook gewoon zijn in het helpen van mensen in het moment. Maar in het groot ben ik trots, enorm trots op al mijn collega's die iedere dag hier het werk doen. Want wij maken veel dingen mee. Het is echt een turbulente tijd. En als ik zie hoe mijn collega's dat iedere dag weer doen, dag en nacht, samen met de andere overige hulpdiensten, maakt dat mij enorm trots.
0: Ah, een trotse, ja, ik wil zeggen politieman, maar dat doet jouw functie geen eer aan. Hoofdoperatie eenheid Den Haag. Dankjewel, Dennis, voor je mooie verhalen. En ja, inspirerend, man. Geweldig. Dankjewel. En niet alleen voor het interview, maar natuurlijk alles wat je doet voor de stad. En ja, samen met je collega's uiteraard. Dank.
2: Ja, graag gedaan.

0: Ja, koude kak van Chico. Gisteren heeft hij nog het Bevrijdingsfestival, het hoofdpodium, geopend samen met de Captain Midnight Band. Ja, dat was fantastisch. Eén groot feest op het Malieveld. En nu wordt het ook één groot feest, want ik heb nog meer Haagse muziek voor je. René is namelijk aangeschoven van Dit is Vos.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Ik ga je even uitzoomen. Want anders dan ben je onthoofd op de camera. Dat willen we niet hebben. Ja, nu ben je mooi.
2: Ook qua wallen is het ook niet heel fijn.
0: Oh jee. Ja. Leid je een echt artiestenleven? Volgens mij valt dat heel erg mee. Want je bent ook papa.
2: Ja, ik combineer het. Maar gisteren speelden wij ook op een bevrijdingsfestival. En waren we heel laat thuis. Dus dan heb je dat wel een beetje. Dat ik daar nog een beetje van moet bijkomen ook.
0: Hey, bevrijdingsfestival. Betekent dat dan voor jou toch een soort van andere vibe? Omdat je... Ja, het heeft meer lading dan gewoon een muziekfestival,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Dat heeft het wel. Je staat gewoon, ook omdat de avond ervoor, 4 mei... Nou, normaal gaan we naar het Vredespaleis toe. En nu hebben we dan thuis gewoon zitten kijken. Je staat gewoon wat meer stil bij wat dat is, vrijheid. Zonder het heel concreet te maken. En het is ook een gratis festival voor iedereen. En het is door heel het land. Dus je voelt een soort saamhorigheid op zo'n
0: mooi
2: dag.
0: En waar hebben jullie opgetreden? Niet in Den Haag.
2: Nee. Goed idee voor volgend jaar. Nee, wij speelden helemaal in Vlissingen.
0: Oproep bij deze. Ah, joh.
2: Dus diep in Zeeland.
0: Ja, maar ja, jullie zijn echt niet normaal. Echt zo op zoveel plekken geweest. De eerste keer dat ik jou sprak. Echt, jullie hebben fantastische optredens achter de rug. Ook op grote festivals gestaan.
2: Ja, en nu voor het eerst een clubtour. En... dat wil ik wel even zeggen. We spelen volgende week donderdag in het Paard.
0: Jee,
2: de laatste
0: in
2: van de
0: eigen
2: tour.
0: Stad. Oh ja, dacht je, we gaan eindigen gewoon in onze eigen stad?
2: Ja. Ja, eigenlijk wel. Het is een soort thuiswedstrijd. En dan kunnen we daarna ook een heel klein bakkie drinken met z'n allen. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, zo doorrollen naar de grote markt.
2: Precies.
0: Zeg maar. Ja. Goed plan. Hey, want wat kunnen we verwachten van de tour? Want je hebt nog niet dus met deze tour in Den Haag opgetreden.
2: Nee. Ze schrijft zo nog even aan, maar wij zijn met de komst van Laura Nijhuis een best wel echt Haagse band geworden. En Vos was hiervoor een soort van solo-project van mij. Een beetje dromerige Nederlandstalige liedjes. En inmiddels is dat gewoon meer een soort beat, een soort band geworden. Waarin we wat hardere gitaren hebben, wat meer catchy tunes. Allemaal Nederlandstalig. Best wel meezingbaar. En het is lastig om te zeggen waar iets op lijkt. Je kan het gewoon luisteren. Maar we gaan in het najaar gaan we mee op tour met The Scene. Oude legendarische Nederlandse band. En in hun traditie bijvoorbeeld van liedjes schrijven, daar zit onze muziek ook wel een beetje in. Dromerige teksten, soms nog wel. Beetje verhalend. Maar ook wel iets waar je op kan springen op een festivalterrein. Dus dat is een beetje waar we naartoe aan het werken zijn met z'n allen.
0: Hey, goed bezig, man.
2: Ja.
0: Is dit wat je voor ogen had? Is dit een eindpunt al?
2: Nee, dit is het begin. We moeten nog beginnen. Er komt nu volgende week nieuwe muziek uit. Daar hebben we zo meer over. Dat gaan we ook wat van luisteren. We zitten bij Tijmen van Wageningen, producer. Zitten we in de Womb Studio in Den Haag te werken aan sound. En het voelt echt als een nieuw begin. Of als een begin van wel de band die ik voor ogen had. En waar we allemaal heel blij mee zijn dat we daarin spelen en met elkaar aan het spelen zijn.
0: Ja, je zei net ook, het was eerst een beetje een solo project, maar je bent echt aan het groeien aan iets groters. Want kijk, als je in je eentje bent, dan, nou ja, bijvoorbeeld Chico, ja, dat is echt wel een feestbeest. Het is een heel ander genre. Maar dan voor een bevrijdingsfestival op het Malieveld, ja, dan komt hij toch met een live band.
2: Ja.
0: Want ja, anders is het een beetje te klein, zeg maar.
2: Ja, nou, ik had ook wel een band om mij heen, alleen Ik dacht dat ik de artiest was, maar we zijn gewoon een groep. En daar gedij ik ook veel beter in een groep. Dus dat is best wel een leuke switch geweest. Dat iedereen veel meer zijn eigen ding kan toevoegen. En dat we echt met z'n vieren, 2 mannen, 2 vrouwen, het voelde heel symbiotisch, dat we kunnen knallen. Ja,
0: ja, fantastisch. Hey, en blijven jullie dan wel gewoon Dit is Vos heten?
2: Of? Vos. Ja.
0: Vos, gewoon Vos.
2: Gewoon Vos, ja. Het is zo simpel als het maar kan.
0: Ja, goed te onthouden. Bek lekker.
2: Ja.
0: Ik vroeg een beetje van, ja, is dit waar het eindpunt? Nou, dat is niet dat het einde is. Want jullie staan op het punt om jullie vleugels nog meer uit te spreiden, zeg maar. Maar en nog hoger te gaan vliegen. maar toch een beetje van, Ik bedoelde meer, jeetje, had je dit ooit gedacht? Want je hebt op grote podia gestaan al. En je gaat nu met een legendarische band mee toeren. Dus ja, dit is toch wel al iets wat je misschien niet had durven dromen. En dan kan je altijd nog weer verder dromen en groter dromen. Ja.
2: Nou, wat het misschien
0: snap je wat ik zeg?
2: Ik snap het, ja. Nou, ik had een bepaald iets in mijn hoofd en dat is het. Het is eigenlijk iets anders geworden. En dat is het leuke van samen muziek maken. Er komt dan iets uit wat je niet helemaal kan verwachten. Je schrijft wel iets en je hoort wel iets in je hoofd op een bepaalde manier. Maar dat we nu deze sound hebben, dat is gewoon iets wat je ook een beetje met z'n allen overkomt. En dat is heel leuk om daar samen aan te werken. Dus nee, ik had daar helemaal niet zo'n idee bij. Maar we zijn ook een beetje maar toevallig bij elkaar gerold. En het blijkt heel goed te klikken. En dat is wel iets wat ik altijd al heb gewild als muzikant. Dat je met mensen samenwerkt waar je heel veel van leert en waar je die jou ook weer beter maken en zo. Dat is wel wat ik altijd naar op zoek ben. En heel blij dat ik dat nu met mijn band gevonden heb.
0: Ja, en dan doe je het ook met elkaar. Ja. En dan kan je samen creëren. Fantastisch. Ja. En dat kan volgens mij ook heel inspirerend zijn als je dan met z'n allen iets gaat maken in plaats van in je eentje zo broeden op iets. Dan ontstaan er geweldige dingen.
2: Ja, en zoals nu, weet je, we zijn meer samen aan het schrijven. Dan willen we deze zomer ook weer even 3-4 dagen in een huisje gaan zitten om aan preproducties te werken. Ja. Ja, dat zijn wel dingen die dat vind ik echt het leukste om te doen. Met z'n allen pielen in de studio. En tot iets komen wat er daarvoor niet was. Dat is een beetje de magic van liedjes schrijven.
0: Ja, mooi.
2: Eerst was er niks en toen was er een idee. En dan wordt het langzaamaan wordt het een liedje.
0: Hey, volgende week het paard.
2: Ja.
0: Wanneer precies? Wat kunnen we verwachten? Ja. Zijn er nog kaarten? Vertel.
2: Er zijn nog kaarten. We spelen in de kleine zaal. Om 8:00 is dat. Op Hemelvaartsdag, Hemelvaartsnacht eigenlijk. De 14e. En we hebben een double bill tour samen met Pip Lieke Lucas. Hij is ook artiest en bekend van het liedje Als het donker wordt. Alle twee nieuwe Nederlandstalige artiesten eigenlijk. Die de avond vullen. En daar kun je bij zijn.
0: Oh, fantastisch. Klinkt goed.
2: Klinkt goed, ja.
0: Heel goed. Leuk. Ja, en het paard. Heerlijk. Thuiswedstrijd. Ja. Je zei het net zelf al.
2: Ja, en dan komt dus die nacht komt er ook een nieuwe single uit. Dus dat valt ook allemaal eigenlijk best wel gezellig samen. En dan gaan we natuurlijk ook spelen. En dat is een beetje wat je kan verwachten.
0: Ja, je kan dus de nieuwe single als allereerste live horen. Ja. Volgende week in het paard.
2: Ja.
0: Fantastisch. Nou, zometeen meer over Vos.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk schuift Nienke nog aan.
2: Laura schuift. Laura ik zag haar net al langs fietsen. Ze heeft kaart gehaast.
0: Daar is ze al. Nou, ik ga even een bakje voor haar inschenken ook. En dan kan ze even rustig bijkomen.
2: Heel hard gefietst.
0: Ja, ik draai Kensington voor jullie. En dan zometeen. Oh, jullie hebben gitaar mee. Jullie gaan gewoon live iets doen.
2: Nee, ik ga niet zingen. Mijn stem is helemaal zo.
0: Ja, ik hoor wel een beetje. Je hebt een beetje te hard. Ja, je hebt je stem gisteren gebruikt op het podium natuurlijk.
2: Ja, zo is dat.
0: Kensington.

0: Ja, Stay van Kensington. Nou, Vos die blijft nog even. Oftewel, René. En Laura is ook aangeschoven. Heb je hard moeten fietsen?
1: Ja, behoorlijk. Maar ik heb wel een snelle fiets. En ik was best wel in de buurt.
0: Oh. Hey, en had je dan wind tegen? Want volgens mij is daar best wel veel wind. Of had je wind mee?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben gewoon een soort van...
0: Ja, bent gewoon de wind zelf.
1: Let's go, ja.
0: Ja, en vertel, want jullie hebben een nieuw nummer. En daar gaan die gaan jullie volgende week spelen.
2: Nou, en hij komt er eigenlijk ook pas volgende week uit.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, het is wel leuk om gewoon hier in Den Haag... hem dan voor het eerst even op de radio te kunnen...
0: krijgen wij de primeur.
2: Ja, primeur. Yay. Maar ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dus dat is ook een beetje met een nieuw liedje. Als je iets uitbrengt, dat je denkt... Oké, daarvoor is het gewoon van ons. En daarna niet meer. Dus dan is het voor het eerst dat mensen het gaan horen. Het is de eerste song die we ook met z'n allen echt hebben gemaakt. Dus het voelt heel gewichtig dat we dat nu gaan.
0: Nou, maar het is echt van jullie. Dus het is even een nieuwe vibe of zo.
2: Ja. Ik kan wel iets vertellen over die vibe. Laura krijgt een microfoon erbij.
1: Hey.
0: Ze was zo voor over aan het buigen. Dus ik dacht, ik ga daar eventjes iets meer comfortabel laten zijn. Maar vertel.
2: Ja, het liedje heet Magical Mystery. Alsof ze alles weet. En ik dacht net tot een minuut geleden van... die gaan we gewoon lekker luisteren. Maar toen had Laura toch ineens een gitaar bij.
0: En toen dacht ik, live. Dus
2: moeten
0: was ook verrast.
2: Eigenlijk ook iets van spelen. Dus het beste wat we kunnen doen is gewoon een klein stukje van de song laten horen. Dan hoor je meteen de kern. Laura en ik zingen ook samen op de song. Dus zullen we gewoon een klein stukje doen?
0: Ja, ben je daar wel klaar voor?
2: Ben jij daar klaar voor?
1: Ja, sure. Let's go. Okay. Refreintje?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Oh, sorry hoor. Even één seconde. Komt-ie.

0: Dat is de tune.
1: Yeah.
0: En die kunnen jullie straks allemaal keihard meezingen in het paard.
2: Oh, dat klinkt lekker, man.
0: Ja.
2: Hey, maar jij zei, zullen we samen? Ik heb jou niet gehoord.
0: Nee, je hebt mij nog niet gehoord. Nee, mij niet gehoord. Dan moet je je capo eentje lager zetten, anders kom ik er niet bij. Ja.
2: Zullen we samen? Ik heb jou niet gehoord.
0: Nee, je hebt mij nog niet gehoord. Nee, mij niet gehoord. Dan moet je je capo eentje lager zetten, anders kom ik er niet bij. Ja.
1: Two. Ja, nog een keer?

0: zo mooi. Ja, jullie stemmen klinken ook geweldig met elkaar. Een beetje zo, ja, heerlijk.
1: Ja, dus dat is wat we doen.
0: Ja, fantastisch.
1: Maar dan met elektrische gitaren en lekkere drums en zo.
0: Maar ik vind het zo akoestisch ook echt heel mooi. Maar ja, ik hou ook echt zo van dat kleine, van dat akoestische. Hoe is het om zo samen dit nummer te hebben gemaakt, Laura? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Nou, het was wel leuk, want we hebben nog eventjes zitten terugluisteren hoe het nummer ooit begon. Dus met een idee van René. Ja, en dan gaan we gewoon met z'n allen de oefenruimte in. En ieder die vult zijn eigen ding erbij aan. Ik weet niet, het gaat heel organisch eigenlijk. Zo'n ja. Goede klik op songwritinggebied en ook op samenspeelgebied.
1: Ik moet wel zeggen, wij hebben dus in het Timen van Wageningen opgenomen. En die tune die je net hoort, die hebben we 700 keer herhaald. Tot die precies goed was ingezongen dat het niet alleen maar zingen wordt, maar ook een tune. Dus dat is het. Kleine details, ben je soms best wel lang mee bezig. Dus Laura kan hem eigenlijk al niet meer horen. Maar ja.
0: Ik wel. En hij blijft ook lekker hangen.
2: Ja,
0: heerlijk. Catchy is die.
2: Door.
0: Ja, dat snap ik. Mag ik hem helemaal draaien?
1: Ja, graag zelfs. Yay! Heel leuk. Ben benieuwd.
0: Volgende week komt hij pas uit. Vos Magical Mystery. En je kan hem live horen in het paard, want daar gaan ze optreden. En dan zie je en hoor je hem voor het allereerst live.
1: Yeah.
0: Ja, dus en er zijn nog kaarten. Dus ja, wees snel als je erbij wil zijn. En je kan nu hier op Den Haag FM al genieten van Magical Mystery van Vos.

0: Vos, hun laatste, nieuwste single Magical Mystery. Volgende week komt hij pas uit, maar je hoort hem hier al voor het eerst op Den Haag FM. Laura en René, dank jullie wel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ik vind hem fantastisch.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
6: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
5: Zei ze vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Is een initiatief van de studenten van de Haagse Hogeschool en bewoners uit de omgeving. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. Een bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte de man op de Supernova-weg de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon zelf niet uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt door de brandweer. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Hilsumstraat in Eskamp. De slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden. De politie zoekt nog steeds getuigen. Het weer dan nog. Meer bewolking dan gisteren, maar hier en daar piept de zon er doorheen. Temperaturen komen wel overheen. 10 graden nu, 15 graden maximaal. Het blijft droog met een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
0: Ja, en zo meteen Justin Timberlake.
9: Den Haag FM.
0: Maar eerst Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want, hier op Den Haag.

0: yeah. Ja, Haagse muziek, Mike Petersen, dat doe jij. Ja, het is natuurlijk oorspronkelijk van Charles en Eddie, Would I Lie to You Baby. En daar dan een Nederlandse, oftewel Haagse versie opgemaakt. Dat doe jij. Ja, ik vind Mike echt een goede zanger die altijd vrolijke liedjes uitkiest en daar dan een Nederlandse dansbare, gezellige versie van maakt. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Het is 11:12 en ja, normaal hebben jullie nieuws uit de wijk op dit tijdstip. Maar ja, het is natuurlijk mijn vakantie. En als er dan iemand ziek wordt die zou komen, ja, dan is er niet zo snel vervanging, maar niet getreurd. Want zometeen komt Simone Pormes en die schuift aan. Het is een lekkere muzikale uitzending. Want net natuurlijk Vos, René en Laura waren aangeschoven. Wat een heerlijk, gezellig, lekker catchy nummer die gewoon echt helemaal blijft hangen. Nou, als ik naar buiten kijk, het is een beetje grijs en grauw. Het is gelukkig wel droog, er staat wind. Maar ik vind het echt Magical Mystery van Vos. Wij hebben hem al mogen draaien. Hij komt volgende week pas uit hun nieuwe single. Ik vind het echt zo'n heerlijk lentenummer. Ik word er helemaal vrolijk van. Lente, zomer, ja, ik voel hem wel helemaal. Ja, wel een beetje in die sfeer blijven we. Want we gaan strakjes ook luisteren naar muziek van Simone Pormes. Een megatalent. Ze draait al heel lang mee, hoor, ook. En ja, ze heeft heel veel verschillende een soort muziek gemaakt. Dat ga je strakjes ook horen. Jazz, funk, van alles. Ze gaat binnenkort een Italiaans klassiek album opnemen. Maar nu heeft ze nieuwe muziek. Dat komt later dit jaar uit. Brasiliaans, een beetje bossa nova-achtig. Dus jeetje, deze dame is heel muzikaal, maar kan ook nog heel veel talen spreken. Kijken hoe haar Haags is. Strakjes Simone Pormes hier in Haags Bakkie. Nu muziek van Purple Disco Machine.

0: Ja, smashed into pieces and within temptations hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. En ja, ik ben wel heel erg laat, maar ik wil hem toch nog draaien, hoor.
1: Even na 11.
0: Ja, het is 11:20, sorry, lieve mensen. Ik was hem gewoon vergeten. En ik had hem makkelijk kunnen draaien, want ik had er wel tijd voor. Maar ik was zo druk bezig met allerlei andere dingetjes. Ik ga hem nog even laten horen, de keuze. Ik heb natuurlijk al gekeken wat het is, dus stemmen kan je niet meer. Maar het is wel leuk om te horen tussen welke twee nummers van, jawel, Haagse artiest Moula B, je kon kiezen.
2: Weet je hoeveel blokken, zegt ik. Weet je hoeveel toppen,
0: zegt... Blokken gepikt.
2: Ik kijk soms naar jou en jij kijkt soms naar mij en we denken...
0: Of ik kijk soms naar jou. Nou, daar was echt een hele grote voorkeur. Meestal ligt het wel redelijk soort van dicht bij elkaar. En vind ik het wel spannend, want dan kijk ik het begin van de uitzending kijk ik. En dan denk ik, nou, want hij staat er altijd in de middag al op. Hè? Dus voor vanmiddag kan je al stemmen op de FNAL voor morgen. En dan staat hij nou op 60, 40 zo'n beetje. Maar dit keer was daar echt een hele grote voorkeur in de 70. Kozen jullie massaal voor Ik kijk soms naar jou. Hier is die dus, de even na 11, de 11:21 op Den Haag FM. Moula B, onze Haagse trots.

0: in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.
4: No matter what, you got

0: Ja, Rack and Bone en Newman hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Simone Pormes is aangeschoven. Ik heb haar al aangekondigd. Vanochtend heb ik zelfs al een nummer van haar gedraaid in de Haagse Spotlight in de ochtendshow. Dat was het Braziliaanse nummer. Vind ik wel heel bijzonder. Want je bent toch wel geboren en getogen in Den Haag, toch Simone?
2: Dat klopt.
0: Hè? Ja.
2: Ja, ik ben echt Haagse.
0: Ja, en ik heb het al een paar keer gezegd. Je hebt echt een staat van dienst. Fantastisch. En dat is echt heel grappig begonnen. Want je hebt niet per se heel bewust voor een muziekcarrière gekozen. Volgens mij kwam het door je broer, hè? Vertel.
2: Nou, kijk, bij ons thuis werd heel veel muziek gemaakt altijd al. En ik natuurlijk als klein kind droomde ervan om te gaan doen waar je hart ligt. En dat was in mijn geval natuurlijk ook zingen. Maar ik had niet bedacht dat ik ging met mijn oudste broer mee naar een auditie voor zangeressen in de band waar hij zat. En nadat alle auditanten geweest waren, zei mijn broer ineens, mijn zusje kan ook zingen. En toen
0: hoe oud was je toen?
2: Ik was 16.
0: Oh, wauw, ja?
2: Ja, ja. En toen heb ik wat gezongen en ik werd meteen aangenomen. En vanaf daar is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan.
0: Ja, en ik zei al, je hebt een staat van dienst. Je hebt echt met hele grote namen heb je gezongen, opgetreden. Fantastisch. Ja. We kunnen ook wel wat laten horen. Want je bent ook wel trots op een paar grote namen. Met denk ik, zomaar. Wat terecht is. Een beetje meer de pop scene, zeg maar. Treintje Oosterhuis, Edcilia Romley, Birgit Lewis. Ook niet de minste, natuurlijk. Ook zangeressen met een dijk van een stem. En daar heb jij gewoon ook bij gezongen en opgetreden.
2: Ja, klopt. Dat heb ik een hele tijd geleden heb ik dat veel gedaan. Maar het bleef toch om zelf te creëren en zelf muziek te schrijven. Dat blijft dan aan je, dat blijft kriebelen, zeg maar. Dus uiteindelijk ben ik dat echt gaan doen, zelf muziek schrijven. Maar ik heb heel lang als backing vocalist heb ik gewerkt bij verschillende namen.
0: Ja. Ja, dan heb je op zoveel podia gestaan, maar dan sta je toch inderdaad een beetje in de background. Ik weet wel, ik hou heel veel van live muziek. En dan ga je soms naar concerten van bijvoorbeeld een treintje. En dan heb je altijd zo'n moment dat dan de muzikanten een solo krijgen. En dan heb je die background zangers en zangeressen die dan ook een solo pakken. En dan denk ik, wauw, dat is misschien nog wel geweldiger dan de hoofdartiest waar ik eigenlijk voor ben gekomen. Ja, en waren er dan momenten dat je dan ook in het zonnetje werd gezet en dat je dacht van ja, misschien wil ik toch ook wel de stap wagen om dan inderdaad meer in de spotlight op de voorgrond te treden?
2: Niet echt op die momenten. Natuurlijk, als je eventjes in het zonnetje wordt gezet, eventjes mag doen wat je kan, dan hou je het best uit jezelf. Maar op dat moment was ik gewoon onderdeel van dat wat ik daar stond te doen. En ja, dit eigenlijk alles wat ik doe, komt vanzelf. Ik sta heel erg open voor wat er op mijn pad komt. En als het iets moois is, dan pak ik het met beide handen aan.
0: Oh, wauw, wat een heerlijke instelling om zo in het leven te staan. En ook qua carrière, want muziek is toch ook een onzekere carrière. Niet iedereen kan daarvan leven. En het is wel echt jouw passie, hè?
2: Ja, ja.
0: En dat is en blijft zo, hè, denk ik?
2: Het blijft tot het eind zo, ja. Ik heb het ook beloofd aan iemand die, met wie ik ook heb mogen werken. Dat vertelde ik je vanochtend al. Dat ik ooit met El Giro mocht werken. In het achtergrondkoor. Dat was iets wat ik van kleins af aan al heel graag wilde. En het laatste concert wat hij gaf in Amsterdam ben ik naar hem toe gegaan. En dat is vlak voordat hij overleed. Toen vroeg hij mij, Simone, wil je alsjeblieft blijven zingen? Blijven zingen.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, oké, dat ga ik doen.
0: Ja, als ik aan jou denk, dan denk ik toch een beetje aan de soul en de funk. En dat is wel wat je heel lang hebt gedaan, hè, in die hoek. Jazz.
2: Mm-hmm. Ja, dat komt ook door de mensen met wie ik graag muziek maak. Het zijn toch meer mensen uit de jazzhoek. Karel Boulet, pianist, geweldig. Met hem schrijf ik veel, speel ik veel. En ja, daar word je door beïnvloed. En daar ligt wel echt mijn hart bij die muziek.
0: Hey El Giro, je moet me daar even iets meer over vertellen. We gaan zo ook een nummer laten horen. Ja, dat is heel bijzonder, hè? Met het Metropoolorkest.
2: Ja, klopt.
0: Vertel.
2: Ja. Met het Metropoolorkest is natuurlijk al een heel, heel ding. En toen ik werd gevraagd door Lo van Gorp, met wie ik ook veel werk... dacht ik, jeetje, ik mag met El Giro zingen. Dat was altijd al mijn droom van kleins
0: af aan. Ja, ik kan me voorstellen, wauw.
2: En we hebben hier ook aan het Spuien hebben we ook een concert gedaan. We hebben 5 concerten gedaan, waarvan eentje op plaat is uitgebracht. En ja, El Giro was zo'n fantastische, lieve man. En zo bescheiden. En zo verschrikkelijk muzikaal. Ik voor mij echt een hele grote eer om met hem mee te mogen doen. En,
0: ik kan me helemaal indenken, want wat een grootheid is dat. Laten we luisteren naar het nummer. We're in this love together, hè? Gaat het om?
2: Ja.
0: Ik ga hem aanzetten. Kijken, deze, ja.

0: Wauw, ja. El Giro, we're in this love together. En jij bent dus te horen ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, grappig, want ja, ik hoor dat dan niet per se. Maar hoor jij dan jezelf ook? Ja, dat denk ik wel, toch? Ja, dat,
1: ja,
0: Oeh, hoe bijzonder is dit?
1: Ja, super. Want die muziek van El Giro, daar ben ik echt mee opgegroeid. En vroeger als klein kind oefende ik altijd ook koortjes. Dus achtergrondkoortjes. En vooral met El Giro. Dus vandaar mijn wens als kind van, oh, ik wil later echt bij hem in het koor zingen.
0: Oh ja, en hoe is dat dan tot stand gekomen? Je zei al, ja, ik werd gevraagd door Lo van Goor, maar hoe gaat dat dan?
1: Ik had al wel vaker iets gedaan met Metropool Orkest. En Lo en ik zongen heel veel, nog steeds. Ja, hij weet natuurlijk dat ik heel erg van El Giro hou.
0: Ja.
1: Dus hij dacht, ja, is er maar eentje die ik kan vragen daarvoor. En dat, nou, dat was ik. En daar was ik super blij mee. Dat ga ik niet meer vergeten.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hey, en dit hele project heeft zelfs een Grammy-nominatie gekregen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, deze CD is toen uitgebracht en genomineerd voor een Grammy. Dus dan ga je 's nachts je bed uit, omdat in verband met het tijdsverschil en Metropool Orkest met bitterballen in afwachting van. Maar het is hem niet geworden, helaas.
0: Hey, en een andere, ja, een iets dichter bij huis, maar in de jazz ook een grootheid. Ja, daar heb je ook een nummer mee opgenomen. Ik heb het over Toots Tielemans.
1: Klopt.
0: Ja, en hoe is dat tot stand gekomen? Want dat nummer, dat had je al heel lang geleden geschreven, hè?
1: Ja. Klopt. Het was, het zijn een paar stukken geweest op CD die ik heb opgenomen samen met Karel Boulet, geschreven alles. En ook met Lo van Gorp, die heeft ook gezongen daarop. En Karel die was de pianist van Toots Tielemans. En ik zei tegen Karel, zou het mooi zijn als Toots een paar stukken zou meespelen op deze plaat. En dat heeft hij gevraagd. En dat heeft Toots gedaan. En Toots vond het zo mooi uiteindelijk dat hij het op zijn iPod had laten zetten door zijn manager en daar iedere dag naar heeft geluisterd. En dat stuk heb ik geschreven toen ik nog op de middelbare school zat.
0: Jeetje, bizar.
1: Ja,
0: ja, wat geweldig dat dat dan uiteindelijk dat dit ervan is gekomen.
1: Ja. Ja, super bijzonder. Dat geloof je dan zelf even niet, zeg maar, als het dan echt gebeurt.
0: Hey, je zei het al, je bent opgegroeid in een hele muzikale familie. Je broers zijn ook muzikanten. Ja. Heb je veel met hun ook opgetreden? Vraag me dan af.
1: Ja, zeker. Natuurlijk thuis begon het. Vroeger drumde ik als klein meisje. En mijn jongste broer die kreeg op zijn 14e, geloof ik, een basgitaar van onze oma. En dus werden we een heel klein bandje. En we hadden een zanger nodig, dus toen ben ik maar gaan zingen daarbij. Maar mijn oudste broer is drummer en die haalde eigenlijk alle mooie muziek het huis in. Dus vanaf dat ik heel klein was, ja, maakte ik al kennis met alle bijzondere jazz en soul en Braziliaanse muziek. Dus eigenlijk dankzij dat hij alles het huis in bracht, hou ik nu zo van al die mooie muziek en ben ik het ook zelf gaan schrijven.
0: Hey, en meestal denk je krijgt het van je ouders mee, maar bij jou zijn het echt je broers geweest?
1: Mijn ouders die hadden ook een bandje.
0: Oh, echt?
1: Ja. In de jaren 50 zijn ze een beetje verlegen om altijd. Maar dat bandje, dat was een beetje een Moluks bandje wat ook Hawaïaanse muziek speelde.
0: Wow.
1: Mijn moeder zong, mijn vader speelde slide, gitaar.
0: Dus je hebt het gewoon van je ouders en je broers. Gewoon een hele muzikale familie. Ja, je bent super muzikaal. En je hebt ook echt een talenknobbel, zei ik. Maar je zei net, tijdens de muziek zei je, nee, maar dat komt meer door de klanken. Ik ben wel goed met klanken.
1: Ja.
0: Zo bescheiden ook jij, net als je ouders. Maar ik vind het heel bijzonder. Ik ben laatst in Musicon geweest.
1: Ja.
0: Ja, en daar heb je zo mooi Braziliaanse bossa nova een beetje gezongen. Wauw, echt betoverend mooi. En je had ook nog iets, een soort van keelontsteking. En dan toch zo gecontroleerd jouw stem. Fantastisch. En je had me helemaal verbaasd. Je zong ook nog eventjes zo uit de losse pols. Zo leek het althans. Een Italiaans nummer. Fantastisch.
1: Ja. Ja, dat was eigenlijk een beetje, daar had ik zin in. Laat ik een Italiaans stuk zingen, dacht ik.
0: Ja, maar over Italië gesproken. Ja, het is niet heel toevallig. Je hebt een Italiaanse vriend, die is ook muzikaal. Maar je gaat wel iets heel bijzonders doen, hè, in Italië en met Italiaanse klassieke muziek.
1: Klopt, ja. Dimitri Dimadis, mijn vriend, woont in Italië en die schrijft klassieke muziek. Hij is wijnmaker, maakt bij de wijn maakt hij mooie klassieke stukken.
0: Oh, fantastisch. Ja. Dus ik kan wijn gaan proeven bij hem onder het genot van prachtige muziek.
1: Klopt.
0: Oh, ja. Wat een goede vangst voor jou. Ja, toch? Ja, goede combinatie.
1: Ja, klopt. Ja, en hij had afgelopen 17 januari in een concert hier in Den Haag, ook op de Laan van Meerdervoort in het David Buntler Academie, van, samen met Anna Fedorova en hun strijkquintet. En op het allerlaatste moment moest de sopraan afzeggen. En toen zei hij tegen mij, kan jij het doen? En ik twijfelde niet, ik zei ja, is goed. En toen een paar dagen later stond ik voor het eerst in mijn leven klassiek te zingen. Met deze grote muzici. Het is echt geweldig. En die prachtige muziek van Dimitri. En daar komt een heel mooi staartje aan. Want we hebben al opgenomen ook in Amsterdam. In Studio 150 met deze groep. En we gaan in Europa zoveel mogelijk spelen.
0: Fantastisch. Ja. Ik kijk even naar Dimitri. Die zie je niet in beeld, lieve mensen. Maar heeft ze het goed gedaan? Ja, 2 duimen omhoog, lieve mensen. Ja, ik heb het ook gehoord natuurlijk. 1 nummer, het is echt fantastisch mooi. Ik vind het super knap. Ja, en muziek, dat overschrijdt alle grenzen. Hè? Dus ook qua taal, dat voel je gewoon. Ik verstond helemaal niks van, maar ik voelde het echt heel erg binnenkomen.
1: Ja, het gaat om de dynamiek en de... hoe moet ik dat uitleggen? Dan merk je dus hoezeer muziek gaat om het gevoel. Dus ook al begrijp je de woorden niet, het gevoel wat je overbrengt met de klanken, de dynamiek, dat is wat het is dus, als het jou zo raakt.
0: Ja, heel mooi was het. Ja, ik ga zo eerst jouw nummer draaien, want ik zit te kijken, het is al bijna 12 uur, joh. Ja. We kletsen alweer veel te lang. I Miss You ga ik draaien natuurlijk, het nummer met Toet Tielemans.
1: Ja, ja.
0: En daarna dan meteen het Braziliaanse nummer. Het lijkt aan de ene kant totaal anders, maar ja, hoe is dat voor jou? Van meer funk, jazz, naar bossa nova en Italiaans klassiek?
1: Ja, ik vind het geweldig om zoveel mogelijk dingen te leren. Aan te pakken wat echt muziek is. En ik hou van mooie ballads, maar ik hou ook van mooie uptempo Braziliaanse muziek. En het klassieke Italiaanse, dat gaat gewoon dwars door je ziel heen. Dus ik ga ervoor.
0: Nou, je gaat binnenkort...
1: En het klassieke Italiaanse, dat gaat gewoon dwars door je ziel heen. Dus ik ga ervoor.
0: Nou, je gaat binnenkort ga je dus ook naar Italië.

0: Was de andere sessies die je altijd deed?
1: Dit is één keer in de twee maanden.
0: Nou, op regelmatige basis. Ja. Mooie muziek in ons eigen stadje. Onder andere van Simone Pormes, want je gaat ook regelmatig op het podium staan dan toch, neem ik aan?
1: Ja.
0: Ja. En dit is dan onder andere de mooie muziek die ze maakt. Dit is al van een tijdje terug, 2008 zo'n beetje, denk ik. I Miss You met Toots Tielemans. MUZIEK.

0: Ja, prachtig, Simone Pormes, I Miss You. Geschreven toen ze nog op de middelbare school zat. En nu maakt ze weer hele andere muziek. Ook prachtig mooi. Bossa Nova, Simone Pormes. Hoe heet het nummer eigenlijk? Ja.
1: Oh, a te o ama gudu mi coração.
0: Oh, wow, coração is hard. Dat is het enige wat ik heb verstaan.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen. Terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
3: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
2: Zei ze vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Is een initiatief van de studenten van de Haagse Hogeschool en bewoners uit de omgeving. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. Een bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte de man op de Supernova-weg de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon zelf niet uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt door de brandweer. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Hilsumstraat in Eskamp. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden. De politie zoekt nog steeds getuigen. Het weer dan nog. Meer bewolking dan gisteren, maar hier en daar piept de zon er doorheen. Temperaturen komen wel overheen. 10 graden nu, 15 graden maximaal. Het blijft droog met een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen. Terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
4: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
3: Dat zei de politiechef vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Initiatief van studenten van de Haagse Hogeschool, bewoners uit de omgeving en de nieuwe bewoners van de containerwoningen aan het Leemansplein. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. En de bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte een man op de Supernovaweg in Den Haag de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon niet zelf uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Heelsumstraat in Eskamp. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De steekpartij gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden en de politie zoekt nog mensen die iets hebben gezien of camerabeelden uit de buurt hebben. En dan het weer. Er is vandaag meer bewolking dan gisteren. Hier en daar nog een klein beetje zon. Temperatuur nu rond een graad of 12. Vanmiddag maximaal 14 tot 15 graden. Het blijft droog bij een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, ik kan toch een lachen organiseren.
3: Nee, maar je,
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Het

0: But you're just a boy.
1: Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag.

0: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen. Terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
9: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
8: Dat zei de politiechef vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Initiatief van studenten van de Haagse Hogeschool, bewoners uit de omgeving en de nieuwe bewoners van de containerwoningen aan het Leemansplein. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. En de bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte een man op de Supernovaweg in Den Haag de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon niet zelf uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Heelsumstraat in Eskamp. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De steekpartij gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden en de politie zoekt nog mensen die iets hebben gezien of camerabeelden uit de buurt hebben. En dan het weer. Er is vandaag meer bewolking dan gisteren. Hier en daar nog een klein beetje zon. Temperatuur nu rond 12 graden. Vanmiddag maximaal 14 tot 15 graden. Het blijft droog bij een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen. Terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukert.
4: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
3: Dat zei de politiechef vanochtend op Radio West. De Stamkartstraat in Laak krijgt binnenkort 2 muurschilderingen op 2 lange, nu nog grijze schuttingen. Initiatief van studenten van de Haagse Hogeschool, bewoners uit de omgeving en de nieuwe bewoners van de containerwoningen aan het Leemansplein. In het ontwerp zijn aspecten verwerkt die een link hebben met de historische Laakhaven. En de bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte een man op de Supernovaweg in Den Haag de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon niet zelf uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een minderjarige jongen uit Den Haag is aangehouden na de steekpartij van maandagavond bij de Heelsumstraat in Eskamp. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De steekpartij gebeurde rond 9:15 op de kruising met de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte daarna op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De jongen werd gisteren aangehouden en de politie zoekt nog mensen die iets hebben gezien of camerabeelden uit de buurt hebben. En dan het weer. Er is vandaag meer bewolking dan gisteren. Hier en daar nog een klein beetje zon. Temperatuur nu rond een graad of 12. Vanmiddag maximaal 14 tot 15 graden. Het blijft droog bij een matige noordenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij drie jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel...

0: en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM
3: 92.0.
2: Jouw Haagse stadsradio.
3: 100% Haag.
4: Tot 7 uur Haagse invloeden.
3: Den Haag.
5: Ja, goedenavond en welkom bij Haagse Invloeden, het wekelijkse radioprogramma over landelijke politiek en de mensen die daar een vinger in de pap hebben of willen hebben. Mijn naam is Thomas Breedveld. Straks gaat mijn collega Lisa Gorter in gesprek over het volle energienet. In de rubriek Kijk je achter de schermen komen we hopelijk meer te weten over de Raad van State. Maar eerst gaan we het hebben over AI in het onderwijs en een mogelijk social media verbod. Interne prikkels, Verenigde Staten, externe prikkels. Nou, u denkt nu waarschijnlijk dat ik hier aan het eilen ben hier achter die microfoon. Maar nee, het zijn de letterlijke woorden van een brugklasse die bij de les biologie alle informatie op zijn PowerPoint rechtstreeks van ChatGPT had gekopieerd. En vervolgens dacht dat VS stond voor Verenigde Staten in plaats van versus. Echt gebeurd bij mij in de klas. En het is tekenend voor het gebruik van AI op school. Ik ga het erover hebben met Joni Krijt, vicevoorzitter van de Voortgezet Onderwijsraad. En daarnaast zijn aangeschoven Fieke Lameris en Tjibbe Grendel, beide leerlingen van het Antonius College in Gouda. Welkom alle drie. Om even met jullie te beginnen, Fieke en Tjibbe. En bij deze ook de belofte dat er niks wordt doorgespeeld naar jullie docenten. Gebruiken jullie eigenlijk vaak AI? Laat ik even beginnen met Tjibbe. Gebruik je vaak AI en waarvoor dan zoal?
6: Ja, ik gebruik het zelf wel redelijk veel voor school. Zeker om ook bijvoorbeeld samenvattingen te maken van bepaalde paragrafen uit boeken.
5: Ja.
6: En ook wel om te leren voor toetsen. Het is gewoon efficiënt. En ja, stiekem ook natuurlijk wel eens voor een opdracht. Omdat als je gewoon geen zin hebt erin, dan is het wel een hele snelle manier om het opgelost te krijgen.
5: Dan is het inderdaad een snelle manier. En jij, Fieke, geef eens een voorbeeld van iets waar je ChatGPT voor hebt gebruikt of een andere AI.
7: Nou, ik gebruik het vooral heel veel voor leren. Want met toetsen, als mensen een telefoon ernaast houden, ja, dat lijkt me echt onmogelijk.
5: Ja.
7: Want ik denk dat docenten dat heel snel doorhebben. En ik denk niet dat ik dat heel onopvallend kan. Dus ja, ik gebruik het vooral met samenvattingen maken.
5: Oké. En wordt het ook wel eens gebruikt bij het schrijven van stukken, Tjibbe?
6: Ja, zeker. Natuurlijk, ja. Zelf gebruik ik het dus ook.
5: Ja.
6: Als je een uitgebreide vraag stelt aan ChatGPT, dus ook echt met goede uitleg hoe die het moet uitvoeren, is het best onopvallend voor docenten. Dat merk je wel vaak. Ja, eigenlijk kom je er vrijwel altijd mee weg.
5: Vrijwel altijd kom je er mee weg?
6: Ja,
5: okay,
6: ja. Ja, ik ben er altijd mee weggekomen.
5: Okay. Hey, en Fieke, wat hebben jullie daar bijvoorbeeld, heb je die kennis gewoon zelf opgedaan, hoe je een goede vraag kan stellen aan AI? Of heb je daar les in gehad? Of leren jullie dat gewoon van elkaar? Of hoe gaat dat?
7: Nou, ik heb het wel mezelf een beetje aangeleerd, want ik probeer zoveel mogelijk informatie in een vraag erbij te geven, dat hij er niet allemaal dingen bij gaat halen wat niet klopt.
5: Ja, ja.
7: Dan valt het wel heel erg op.
5: Ja.
7: Maar we hebben wel eens op school een AI-les gehad waar je het dus het beste voor kan gebruiken. Maar ik heb daar niet echt iets mee gedaan.
5: Okay, helder. Dan ga ik even naar Joni Krijt. Welkom nogmaals van de VO-raad. Wat horen jullie nou precies vanuit jullie achterban, hè? Vanuit docenten, vanuit voortgezet onderwijs, wat betreft het inzetten van AI in de les?
8: Nou, eigenlijk dat het ontzettend ingewikkeld is, omdat AI is opgekomen in het onderwijs, terwijl dat eigenlijk de docenten daar zelf nog helemaal niet zo heel erg klaar voor waren. En dan hoor je dit soort voorbeelden. En je kan AI natuurlijk hartstikke mooi gebruiken voor je huiswerk. Hè? En mooi gebruiken bedoel ik dan, als je het bijvoorbeeld gebruikt om te leren, als je een stuk erin zet en je vraagt bijvoorbeeld, stel mij een aantal vragen, hè? Op wat voor manier kan ik mijn eigen kennis testen? En dan als je dat soort vragen stelt, ja, dan kan je natuurlijk AI heel erg goed voor gebruiken. Dan heb je ook geen vader of moeder meer nodig die je gaat overhoren, kan je dat zelf doen. Op het moment dat je het niet gebruikt om, de stof te leren, maar het gebruikt voor, om je product, het eindproduct beter te maken, zoals bijvoorbeeld een verslag of een opdracht te maken, ja, dan leer je eigenlijk helemaal niks. Dan is is de opdracht mooier. En dan zegt de docent, goh, wat heb je dat fantastisch gedaan, Tjebbe. Maar heb jij eigenlijk helemaal niks geleerd? En dan is dat, dan gebruik je het eigenlijk op de verkeerde manier. Want je gaat naar school om te leren. Ja, het klinkt heel saai, maar het is wel zo.
5: Het is wel de harde waarheid. Ja. Ik hoor ook een beetje in jouw antwoord dat docenten een beetje overvallen zijn, toch? Door AI. Wat horen jullie concreet van docenten? Hebben ze gewoon te weinig bagage in hun rugtas zitten om hiermee om te kunnen gaan?
8: Dat je ziet eigenlijk dat 90% van de leerlingen eigenlijk AI al gebruikt in het onderwijs. Terwijl de docenten, nou, dat is echt maar een heel klein gedeelte die het zelf gebruiken. Hè? En dan heb je het ook nog op verschillende manieren. Dat je het zelf kan gebruiken om je lessen voor te bereiden. Dat zou kunnen. Maar docenten, ja, die zijn toch gemiddeld wat ouder. Die krijgen dat in eerste instantie wat minder mee. En worden nu echt wel geconfronteerd met het feit dat je niet zomaar meer een werkstuk kan laten maken of een opdracht thuis kan laten maken. Omdat je niet zeker weet of die opdracht dan ook zelf gemaakt is. En ja, dus ook docenten moeten daar echt over nadenken. Hoe kan ik mijn onderwijs anders inrichten? Om ervoor te zorgen dat ik echt weet dat de leerling die dat gemaakt heeft, het ook zelf heeft gemaakt. En dus ook wat geleerd heeft. Want dat is uiteindelijk het enige belang natuurlijk van de docent.
5: Ja, helder. Dus wat je zegt is, nou ja, docenten moeten daar eigenlijk beter mee om leren gaan. Welke opdrachten nog relevant zijn, welke opdrachten nog goed zijn. Ja. Heb je het idee dat scholen hun docenten daarin trainen? Of zijn er andere organisaties die dat oppakken? Of...
8: Nou ja, ook dat komt langzaam maar zeker op gang. En nog lang niet even snel. Als je kijkt dat er nu ongeveer 20% van de scholen een AI-beleid hebben. AI-beleid hebben, hè? Dus eigenlijk dat scholen er zelf over na hebben gedacht. Wat kan wel, wat kan niet? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is natuurlijk nog maar heel erg weinig. Er zijn heel veel scholen die denken erover na. Worden er natuurlijk wel mee geconfronteerd. Maar er zijn eigenlijk nog niet zo ver. Dus ik denk dat we daar echt een enorme inhaalslag moeten maken. En ik moet zeggen, er zijn sommigen doen het wel. Hè? Dus er zijn heel veel docenten die er zelf ook wel wat mee hebben. En die zijn er al druk mee bezig. Maar dat is echt lang nog niet iedereen. Dus daar moeten we echt wel wat aan doen.
5: Ja, dus terwijl de leerlingen dus al massaal gebruiken, lopen scholen en docenten eigenlijk nog een beetje achteraan te schokken. Om het zo maar
8: niet
5: even
8: iedereen,
5: te
8: niet iedereen.
5: Maar de meeste.
8: Maar een heleboel wel.
5: Ja. Ja. Nou kwam ik ook een toolkit tegen die in samenwerking met jullie is ontwikkeld. Daarin proberen jullie eigenlijk handreikingen te geven, hè, voor docenten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat zijn nou de pilaren onder die handreiking? Waar moeten docenten op letten?
8: Ja, nou dit is eigenlijk dingen hoe je het gesprek met elkaar voert. Hè, hoe je beleid maakt. Er zitten voorbeelden in. Hè, voorbeelden van richtlijnen. Wat kun je wel, wat kun je niet? Hoe ga je daar nou mee om? Wat betekent dat voor toetsen? Maar ook voorbeeldbrieven bijvoorbeeld naar ouders. Hè, want uiteindelijk, dat moeten we ook ons realiseren. Dit is niet een uitdaging, ik zou het geen probleem willen noemen, maar een uitdaging alleen van de scholen zelf. Maar het is ook iets van bijvoorbeeld de ontwikkelaars. Hè, dus de taalmodellen, hè, de AI-aanbieders zelf. Hè, hoe ga je daar nou mee om? De big data, maar ook ouders die ook afspraken moeten maken. Hè, van hoe ga je daar nou thuis mee om? Dit moeten we echt met elkaar aanpakken. Want nogmaals, hè, het lijkt allemaal heel erg leuk. En het is de producten die eruit komen zijn heel leuk. Soms ook niet. Hè. Je noemde daar een mooi voorbeeld over VS. Ja. Ja, als ze het zelf niet weten, ja, dat is natuurlijk ook wel heel grappig. Maar als de output heel erg goed is, het verslag heel erg mooi is, dan denkt die docent, nou, deze leerling, die heeft het goed in de smiezen, die kan heel mooi door. Kan dus ook niet meer zien dat er misschien helemaal niet zoveel geleerd is. Mm-hmm. Ja, en dan loop je echt ontzettend achter. En dat is niet goed, denk ik.
5: Ja, helder. Als ik bijvoorbeeld even naar Fieke ga. Fieke, heb jij het idee dat docenten al goed op de hoogte zijn van wat leerlingen kunnen met ChatGPT of andere AI? Of heb jij het idee van, nou ja, ze zijn vrij makkelijk voor de gek te houden?
7: Nou, ze zeggen heel snel al van, ja, we hebben het wel door. Maar ik denk dat het toch heel erg tegenvalt.
5: Ja, vertel.
7: Nou, bij Engels, die vrouw die zegt wel dat het echt snel door heeft. Maar al die portfolio opdrachten die we moeten maken, ik denk dat meer dan de helft ze met ChatGPT maakt.
5: En dan echt volledig of half-half in samenwerking met ChatGPT? Of hoe moet ik dat voor me zien?
7: Nou, ik denk dat ze eerst gewoon een heel verhaal laten schrijven en daarna er zelf nog een beetje aan gaan knutselen, zodat die niet echt van ChatGPT lijkt.
5: Oké, en met knutselen moet ik dan denken aan even wat domme spelfouten toevoegen? Of hoe...
7: Nou, niet per se spelfouten, maar het gewoon in een andere vorm zetten. En meestal ook een paar keer extra vragen naar meerdere verhalen en misschien een niveau lager dan jezelf zit, omdat dan geeft hij in principe een makkelijkere uitleg.
5: Ja, helder. En Tjebbe, hoe heb jij dat? Want bijvoorbeeld zo'n portfolioopdracht is daar vrij gevoelig voor, hè? Want die moet misschien deels thuis worden gemaakt. Heb jij het idee dat docenten nog heel vaak opdrachten geven waarbij je gewoon thuis heel veel met ChatGPT kan doen? Hoe zie je dat?
6: Ja, dat verschilt wel heel erg per docent. Zeker bij Engels, inderdaad, dit jaar geeft ze veel vrijheid met wanneer je het mag maken. Vorig jaar hadden we juist een docent die zei, ik geef jullie een lesuur en dan ga je in toetsopstelling zitten. Mm-hmm. En dan mag je het gaan schrijven, want dan weet ik dat het oprecht wordt geschreven.
5: Oh ja.
6: En die vond het ook juist leuk om die originaliteit van een leerling eraan te zien. En het is nu wel, krijg je heel erg die mooie gestructureerde verhalen en alles eraan wat erin moest staan, dat klopt. Maar je eigen gevoel en zo, dat zit er niet meer in. Dus dat is dan natuurlijk jammer.
5: Ja.
6: Maar nog steeds zijn er inderdaad heel veel opdrachten waarbij je veel tijd thuis krijgt en waardoor je dus misbruik ervan
5: kan. Nog wel met AI kan werken. Jullie mogen trouwens altijd je microfoon ietsje dichterbij zetten. Dan kan ik hem hier iets zachter zetten. Dan ga ik nog even naar Joni, want ik las bij die toolkit stond ook, nou ja, naarmate het gebruik van AI voor creatieve activiteiten zoals schrijven toeneemt, neemt ook het risico op afhankelijkheid ervan toe. Dit kan de ontwikkeling van zowel leerlingen als leraren in de weg staan. Waarover maken jullie je precies zorgen?
8: Nou ja, eigenlijk precies wat hier ook gezegd is, hè, dat op het moment dat je het thuis doet en je zorgt ervoor dat je een paar mooie prompts invoert, mm-hmm, en er komt een prachtige tekst uit, nou ja, je bent zelf docent Nederlands, hè, dan gaat het, en bij Nederlands onder andere gaat het ook heel erg om formuleren, om ervoor te zorgen dat je een redenatie op orde krijgt. Hè. Dat leer je hier niet mee. Dus je wordt er eigenlijk niet slimmer van AI, maar je wordt er eigenlijk dommer van of minder. Hè. Je ontwikkelt je daardoor niet. Ja. Daar maken wij ons ernstig zorgen om. En zeker ook omdat, nou ja, we zien al die onderzoeken over leesvaardigheid en dat soort dingen gaat allemaal achteruit. Nou zijn er natuurlijk veel meer ontwikkelingen. Denk aan social media, aan het aantal tijd wat je met een boek doorbrengt enzovoort. He, ook dat wordt allemaal minder. Dus er is een enorme context waarbinnen deze leerlingen opgroeien. AI is er eentje van. En ik denk dat we met elkaar AI gewoon heel slim moeten inzetten in het onderwijs. Ik heb daar net een voorbeeld van genoemd over je kan je eigen vragen laten stellen. He, zo om te kijken of je de stof goed beheerst. Op die manier is het allemaal prima. Overigens vind ik ook dat leerlingen echt moeten leren om op een goede manier met AI om te gaan. Want straks als je gaat werken, bijvoorbeeld je hebt een vak geleerd en je gaat werken, is AI er ook, hè? En moet je dat ook gebruiken. Dus het is echt heel goed dat het er is. En het kan het allemaal de producten heel erg veel beter maken. Maar leerlingen zitten op school om te leren. En als dat leerproces verstoord wordt daarin, dan is het geen goede bijdrage.
5: Ja, helder. Wat ik ook las, ook vanuit jullie, is dat jullie zeggen, nou ja, wat betreft het nakijken, want daarbij gebruiken docenten natuurlijk weer heel vaak ChatGPT, waarbij je de surreële situatie krijgt dat eigenlijk de ene bot de andere bot nakijkt. Jullie hebben gezegd, bij centrale examens mag er geen AI worden gebruikt. Wat is precies jullie argumentatie daarbij?
8: Nou ja, om dat goed te kunnen doen heb je wel een hele goed taalmodel nodig, hè? En ook afgeschermd met privacy enzovoort. Dat is er op dit moment in Nederland gewoon nog niet. Er wordt heel erg hard aan gewerkt. Hè? Dus dat je juist educatieve taalmodellen hebt, educatieve ChatGPT, zeg maar.
5: Ja.
8: Op het moment dat dat er is, met een goed filter eromheen, dat het echt alleen maar daarvoor gebruikt wordt, dan zou je kunnen overwegen om het op een goede manier in te zetten, zodat er goed wordt nagekeken, of misschien, ja, ik denk dat er al goed wordt nagekeken, maar dat het nakijken kan vergemakkelijken. Dat zou kunnen, maar zover zijn we nog lang niet. En zolang dat niet zo is, moet je zeker zoiets als een centraal examen, moet je daar niet aan onderwerpen.
5: Nee, precies. Maar ik hoor je zeggen van, nou ja, op het moment dat zo'n taalmodel beter wordt en je kan het goed afschermen. Nou, dat is bijvoorbeeld wat Eslan doet, een speciale versie van ChatGPT. Is dat ook iets waar jullie voor pleiten? Van, ga nou zorgen dat er een aangepaste versie komt?
8: Zeker, ja, daar pleiten we ook voor.
5: En op dit komt
8: moment,
5: die er?
8: Nou, in het hoger onderwijs wordt er op dit moment, denk ik, aan het vervolgonderwijs. MBO, HBO, universiteiten. Die zijn daar op dit moment bij aan het werk. Die hebben daar ook geld voor. Als je dit ook voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wil doen, dan is daar 20 miljoen voor nodig. Mm-hmm. Nou ja, er is ook geld nodig voor defensie en voor van alles en nog wat. Dus ja, op dit moment is dat er gewoon niet om het ook voor het basis van het voortgezet onderwijs te maken. Maar het is ontzettend nodig, want ondertussen gaan natuurlijk de ontwikkelingen heel snel en wordt er al meegewerkt. Nou, we hebben het net al gehoord. Ja, en rennen eigenlijk die docenten alleen maar achter de feiten aan.
5: Ja. inderdaad een kat-en-muisspel waarbij in dit geval de kat vooral het verlies is. Dan wil ik even naar het tweede onderwerp wat ik met jullie drie wil bespreken. En dat is een mogelijk social media verbod voor jongeren. Vorig jaar is daar een motie over ingediend. Hè, dus om de regering aan te zetten om daarmee aan de slag te gaan. Nou, internationaal speelt het ook heel erg. Australië is eigenlijk een soort koploop. Maar bijna alle Europese landen zijn hier mee bezig in een bepaalde vorm. Om even weer te beginnen met Fieke en Tjibbe. Hoe vaak gebruiken jullie social media ongeveer? Welke apps hebben jullie? Als ik even bij Tjibbe begin bijvoorbeeld, waar moet ik aan denken?
6: Ja, ik gebruik zelf wel gewoon natuurlijk apps zoals WhatsApp en
5: ja?
6: Bijvoorbeeld TikTok en Snapchat. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel volwassen mensen die hebben meer de kant van Facebook ook bijvoorbeeld en zo.
5: Ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld je schermtijd, zit dat dan echt in de uren? Zit dat in de dagdelen waar moet ik aan denken?
6: Ja, misschien wel richting dagdelen bijna, zou je kunnen zeggen. Ik denk tussen de iets boven de 5 uur ongeveer.
5: Oh ja, en jij, Fieke, als vraag mag?
7: Ja, ik denk hetzelfde.
5: Oké, ook een beetje in die hoek. Oké. Hey, we hadden het net in het voorgesprek al even over wanneer kregen jullie social media? Op welke leeftijd, Fieke bijvoorbeeld?
7: Ja, ik had het al in groep 7, denk ik.
5: Oh ja, joh. En jij, Tjibbe?
6: Ja, ik rond de eerste, tweede ongeveer.
5: Oh ja, ja, precies. Maar wel relatief jong. En zeker natuurlijk in vergelijking met oudere mensen die daar überhaupt niet op school al mee geconfronteerd worden. Ben ik toch even benieuwd vanuit de VO-raad ook. Wat is nu eigenlijk de stand van zaak over dat verbod? Want het is er nog niet in Nederland. Er klinkt wel een roep om. Ook bijvoorbeeld de inspectie voor het onderwijs. Hè, zegt het weer in de staat van het onderwijs. Van, nou, best wel een goed idee. Hoe staan jullie eigenlijk in dit hele debat?
8: Nou, ik denk dat wij het ook een goed idee vinden. Het enige punt is een beetje dat het de handhaving. Hè, wie gaat handhaven? Dat blijft natuurlijk ingewikkeld. Maar er zijn al zo ongelooflijk veel onderzoeken die waaruit blijkt dat social media, de invloed van social media op het mentaal welzijn van leerlingen echt enorm groot is. Mm-hmm. En we zien ook in heel veel onderzoeken natuurlijk dat het met het mentaal welzijn van kinderen, jongeren, gewoon echt niet zo goed gesteld is. Dus daar zit echt een link in. Dat zegt ook de inspectie. En daar zijn we het ook heel erg mee eens. Dus er moet wel wat gebeuren. De vraag is wel een beetje wat moet er gebeuren en wie handhaaft daarop?
5: Ja. Je komt net ook bij OCW vandaan, volgens mij vandaag. Dat ging over een ander onderwerp. Maar zijn zij hier nu gewoon concreet mee bezig om iets uit te werken? Of?
8: Nee, ik denk dat OCW zelf hier niet mee bezig is. Het is ook niet echt aan OCW, nee, denk ik. Hè? Nee. Het is, op dit moment staat ook in het coalitieakkoord dat ze eigenlijk willen dat er Europese regelgeving komt om social media voor jongeren onder de 16 te verbieden. Maar daar zit natuurlijk best wel heel erg veel aan. Want dat betekent dat, daar hoor je natuurlijk ook veel over. Het gaat over identificatie. Hè? Dus dat je een paspoort moet laten zien of een actuele foto moet laten zien voordat je social media opent. Of opstart. Nou ja, en dat daar ook geen fraude kan ontstaan. We kennen natuurlijk wel voorbeelden. Hè. Australië is inderdaad de voorloper. Die legt overigens vooral een boete op bij de aanbieders, hè, van social media. Dus de big tech, zeg maar. Want omdat zij het moeten controleren, de handhaving ligt daar. En voor je het weet ligt de handhaving in de school. Hè. En dat kan natuurlijk helemaal niet.
5: Nee, precies. Dus je zegt, ja, de handhaving moet wel goed geregeld worden voordat we überhaupt over kunnen gaan tot een vorm van verbod. Wij hadden het er ook al even over in de klas. Tjibbe, jij zei, nou, er zitten ook eigenlijk best wel positieve kanten aan social media. Hoe zou je het een goed idee vinden, desondanks een verbod, of zeg even nou liever niet?
6: Ja, ik denk nog steeds inderdaad dat er een verbod wel een goed idee is. Maar waarom er natuurlijk zoveel gedoe over is, is omdat je de goede kant ervan hebt en de slechte kant. Alleen waar je dan naar moet kijken is, hoe weeg je dat af, zeg maar. Want er zijn natuurlijk goede dingen aan. Van kinderen van onze leeftijd kunnen nieuwe mensen leren kennen. Mm-hmm. Nieuwe dingen leren kennen. De wereld een beetje verkennen.
5: Ja,
6: alleen omdat we natuurlijk zo jong zijn, brengt dat ook wel weer gevaren met zich mee.
5: Ja.
6: En daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Er zijn ook wel gevaarlijke dingen. Want ja, bijvoorbeeld, stel je komt opeens een vriend waarvan je denkt dat die van jouw leeftijd is, maar dat schijnt toch heel anders te zijn. Daar zijn ook gevallen van geweest. En daar, dat is toch wel iets gevaarlijks om voor op te passen.
5: Ja, dus dan heb je wel te maken met gevaar inderdaad. Jullie zijn alle twee 14 natuurlijk. Stel nou, Tjibbe, het wordt inderdaad verboden. Je had het net over je schermtijd van x aantal uur. Wat zou je dan gaan doen al die uren?
6: Nou ja, ik denk, als heel social media verboden wordt, is echt maar YouTube en WhatsApp en alles. Ja, dan zou ik gewoon meer hobby's gewoon buiten school gaan doen. Zoals, ik doe al wel aan piano spelen zelf. Dat vind ik leuk. Dat zou ik meer gaan doen. Of bijvoorbeeld dingen zoals schaken en gewoon meer met je familie en vrienden praten in het echt, denk ik.
5: Ja? Oké. Okay. Hey, Fieke, hoe sta jij daarin? Zie je vooral voordelen? Zie je vooral nadelen? Wat?
7: Nou, ik zie ook wel veel nadelen, want in de omgeving heb je ook echt wel mensen die er last van hebben met mentaal en alles.
5: Ja? Wat zie je dan bijvoorbeeld om je heen? Wat merk je?
7: Nou, je ziet toch wel meer depressie, denk ik, omdat je echt wel kinderen hebt die nare dingen zien. Mm-hmm. En dat heeft best wel een grote invloed, want bijvoorbeeld, ik denk dat als er geen social media was geweest, hadden veel minder kinderen dat meegekregen, dat zo makkelijk is. Er zijn zoveel manieren om het lastig voor jezelf te maken. Terwijl als niemand dat je vertelt, dan heb je er helemaal geen last van.
5: Ja, nee, dat is ook zo inderdaad. Dus wat dat betreft word je op jongere leeftijd al geconfronteerd met dingen waar mensen nu vroeger niet mee werden geconfronteerd. Ga ik weer even naar Joni. Hè? Jullie zeggen dus nou, je social media verbod wel een goed idee. Maar leeftijdsverificatie is nog echt een lastig punt. Wat merken jullie vanuit de achterban? Je benoemde het al even. Van, ja, er zijn best wel negatieve dingen, online pesten, dat soort dingen. Wat horen jullie terug?
8: Dat is precies wat wij ook horen. Hè? Kijk, social media, ik ben het er namelijk heel erg mee eens. Ik vind dat jullie hele verstandige dingen zeggen.
5: Ja, vind ik ook.
8: Aan de ene kant is het is ook heel leuk. En er zijn ook inderdaad best leerlingen, kinderen die die moeilijk contact maken misschien. Hè? Of van een minderheidsgroep die juist via social media met lotgenoten te maken krijgen. Of in contact komen. Mm-hmm. En dat is hartstikke mooi, terwijl dat normaal gesproken niet zo is. Er zitten ook heel veel negatieve dingen in. We hebben het inderdaad over pesten. Maar een van de dingen die ik zelf het meest riskante vind, is eigenlijk de algoritmes. En dat is wat jullie eigenlijk ook zeggen. Hè? Er zijn de leerlingen die nare dingen zien. En het punt is, als je eenmaal klikt op een naar ding, een naar filmpje, omdat je een schokkend filmpje, krijg je steeds meer van dat soort schokkende filmpjes. Of, nou ja, bijvoorbeeld andere leeftijdsgenoten die depressief zijn of wat dan ook, dan krijg je dat soort filmpjes steeds meer te zien. En die Big Tech zijn daar ontzettend goed in om dat uit te denken. En op een of andere manier proberen wij de leerlingen dan weerbaar te maken. Dat wordt ook wel eens geroepen. Ze moeten ermee om leren gaan. Maar dit is zo gewiekst, dat gaat niet alleen maar over leerlingen of over jongeren. Dat gaat ook over volwassenen. Je staat erbij en je wordt eigenlijk beïnvloed. En daar hebben we eigenlijk zelf, zijn we daar onvoldoende, kunnen we daar onvoldoende weerbaar in zijn. Nou, dan denk ik dat zeker jongeren een groep zijn die je daar tegen moet beschermen. Omdat ze zichzelf daar niet tegen kunnen beschermen. En ik denk overigens volwassenen ook niet. Dus enige wetgeving op algoritme lijkt me ook geen overbodige luxe.
5: Geen overbodige luxe. Heb ik toch even de vraag. Je zei het al deels. Ja, heel veel ouders kunnen ook niet per se weerstand bieden. Die liggen ook de hele avond op de bank met een iPhone voor zich te niksen en leefloos voor zich uit te koekeloeren. Ja, is het niet een beetje inconsequent om dan leerlingen of jongeren weer te pakken, om het maar even heel cru te zeggen?
8: Ja, ik denk overigens dat er een enorme voorbeeldfunctie bij ouders zit. Overigens ook bij docenten en eigenlijk bij iedereen hier. Hè. Dus dat is een ding wat zeker is. En tegelijkertijd denk ik, maar dat hebben we wel meer. Hè. Mm-hmm. Daar waar het gaat om drinken, jongeren onder de 18 mogen ook geen alcohol drinken. Ouderen mogen dat wel. Hebben daar ook een voorbeeldfunctie in. Maar soms helpt een verbod ook wel heel erg om de risico's in ieder geval nog iets langer bij de leerlingen, bij de kinderen, jongeren vandaan te houden.
5: Ja. Heel goed. Misschien even richting afsluiting. Wat wordt nou precies jullie lobby richting OCW op dit punt? Willen jullie zo snel mogelijk een verbod? Moeten ze extra druk gaan zetten op de EU? Wat willen jullie?
8: Nee, wij pleiten niet voor een verbod. En het staat al in het coalitieakkoord. Wat wij doen is, wij verzetten ons daar niet tegen. Dat is ook al heel erg veel winst.
5: Oké, ja, precies. Dat is inderdaad ook al winst. En even gelijk ook even de laatste vraag voor Tjibbe en Fieke. Ik begin even met Fieke. Fieke, als jij nou zou moeten kiezen, hè? In je leven. Je wordt later, je moet een baan kiezen. Zou je dan liever radiopresentator worden, docent, mag docent Nederlands zijn, of toch liever toptennisser? Want volgens mij heb je tennisles geskipt voor deze radio-uitzending.
7: Nou, ik denk dat ik wel voor toptennisser ga, want ik vind sporten echt heel leuk.
5: Ja. En
7: ja, anders dan heb je toch een beetje zo'n 9 tot 5 baan. Dat lijkt me gewoon niet zo leuk.
5: Volgens mij zit het wel ruim na 5, hoor, maar dat is rijden. Maar ik snap je punt. Oké, en Tjibbe?
6: Ja, ik zou ook wel gaan voor toptennissen, denk ik. Omdat ja, het is natuurlijk wel hard werken voor 15 jaar ongeveer. Maar ja, dan verdien je ook wel zoveel geld dat je daarna, denk ik, toch wel een rustig leven kan leiden. Ja. Alleen als ik tussen de andere twee, die wat meer vergelijkbaar nog zijn, vind ik dan, zou moeten kiezen, dan zou ik wel voor docent gaan, denk ik.
5: Okay.
6: Omdat je toch de communicatie met andere mensen hebt en mensen ook wat kan bijdragen.
5: En welk vak?
6: Ik denk geschiedenis of economie.
5: Oké. Okay. Nou, je hebt nog ruim de tijd om alles even rustig uit te laten kristalliseren. Ik wil jullie alle drie heel hartelijk danken. Zometeen gaan we het hebben over de Raad van State. Onder andere met mijn collega Lisa Gorter. En er is mij beloofd dat het ontzettend sprankelend en totaal niet stoffig gaat worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat gaat helemaal goed komen. Dus tot straks.
2: Den Haag FM
3: 92.0.
2: Jouw Haagse Stadsradio.
3: Tot 7 uur Haagse invloeden.
2: Den Haag FM.
3: Haagse invloeden.

0: Goedenavond, dames en heren. Nieuwe stem, Lisa Gorten hier voor het tweede gedeelte van Haagse Invloeden van deze avond. Bij mij aangeschoven is de woordvoerder van de Raad van State, Pieter Bas Beekman, voor de rubriek Een kijkje achter de coulissen. Ik zou zweren dat het kijkje in de coulissen was, maar mijn collega Thomas Breedman die wist mij te zeggen dat het toch echt een kijkje achter de coulissen is. In deze rubriek maken we kennis met bekende en minder bekende instellingen in Den Haag. Pieter Bas Beekman, welkom. En als het goed is, luistert mijn collega Thomas Breedveld ook mee. Thomas.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Jouw microfoon doet het ook. Heel goed, heel goed. Nou, misschien even om te beginnen. De Raad van State, wel bekende naam voor veel luisteraars, denk ik. Maar wat doen jullie nou eigenlijk?
2: Ja, daar kunnen we heel erg lang over praten, denk ik, met z'n allen. Maar even in de notendop.
0: Laten we dat doen.
2: We zijn een hoog college van staat. Dat klinkt heel deftig, maar het wil eigenlijk zeggen dat we aan de ene kant hoogste bestuursrechter van het land zijn. En aan de andere kant zijn we adviseur van wetgeving voor de regering en het parlement.
0: En wat betekent dat concreet, een hoog college van staat zijn?
2: Nou, hoog college van staat zijn wil zeggen dat je als instelling, als instituut, onafhankelijk en onpartijdig van de regering en parlement je werk uitvoert. Dat is ook de Nationale Ombudsman bijvoorbeeld en de Rekenkamer en ook de Raad van State.
0: En moet ik het dan bijvoorbeeld voor me zien dat als een minister uit het nieuwe kabinet, Jette, nu met een wetsvoorstel wil komen, dat dan altijd naar de Raad van State moet?
2: Ja, ja, dus ook al denk je van, hé, daar heb ik helemaal geen zin in. Die stoffige oude lui daar aan de Kleuterdijk. Want het is niet stoffig bij ons, dat heb je al mooi in je inleiding verteld. Als je denkt van, nou, het is een moeilijk wetsvoorstel, misschien kunnen we de Raad van State overslaan. Nee, dat mag niet. Je moet altijd een wetsvoorstel eerst voor advies aan de Raad van State voorleggen.
0: En zelfs als het gaat, soms zie ik wel eens een wetsvoorstel voorbij komen dat dan punten en komma's verandert of een soort van reparatiewet is. Dat moet ook naar jullie voor advies?
2: Ja,
0: en dan
2: zeker.
0: Kijken jullie naar,
2: nou,
0: ja. dat kan dan vrij snel.
2: De wijziging van wetten ook. Dus dan gaat het in totaal, en dat is misschien wel iets wat niet iedereen direct op het netvlies heeft, maar het gaat dan om ruim 300 wetsvoorstellen per jaar.
0: Okay.
2: Ja, ik weet niet of dat je dat veel of weinig vindt.
0: Ik vind dat best wel veel.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Dat wil niet zeggen dat het allemaal nieuwe wetten zijn. Dat kunnen ook kleine wetswijzigingen zijn. Of, om het toch maar even wat technischer te maken, een algemene maatregel van bestuur. Dat is een heel klein, wettelijk, algemeen verbindend voorschrift. Nou, dat moet ook allemaal naar de Raad van State.
0: En nu hebben jullie ook als Raad van State een vicepresident. Dat is volgens mij een beetje het uithangbord van de Raad van State. Ik las dat Sybrand Buma benoemd is als voorzitter.
2: Zeker. Vicepresident.
0: Zijn het altijd ex-politici bestuurders?
2: Nee, dat hoeft niet, maar het is inderdaad wel zo, als je de geschiedenis bekijkt, dat het wel mensen zijn die in de politiek wel gerijpt zijn, zou je kunnen zeggen. Dat is ook wel nuttig, want je bent als vicepresident van de Raad van State, ben je ook voorzitter van de afdeling advisering. Dus je bent voorzitter van de club die adviezen geeft over wetsvoorstellen. Dat gebeurt in een club van 15 mensen, dus je bent niet alleen, het is een clubje. En dan is het wel prettig dat je weet hoe de wetgeving werkt. Dat je bijvoorbeeld zelf of minister bent geweest, of in de Tweede Kamer hebt gezeten, of in dit geval bij Sybrand Buma informateur geweest. Dus dat betekent ook dat je weet hoe het werkt in Den Haag. Dat strekt absoluut tot voordeel. Ja.
0: Maar het is nadrukkelijk geen politieke functie?
2: Nee, zeker niet. Want dat hoor je nog wel eens. Hè, van, oh, daar heb je weer een CDA'er. Of, hey, 8 jaar lang Tom de Graaf, D66.
0: Ja.
2: Nou, die politieke veren die verlaat je echt onmiddellijk als je bij de Raad van State bent. Want je staat ook boven de partijen. Hè. Je moet wetsvoorstellen toetsen op kwaliteit van wetgeving. En dan gaat het niet om politiek bedrijven.
0: Kijk, en we hebben het even over de vicepresident gehad. Ik ga zo ook even naar Thomas, want die heeft ook allemaal vragen. Maar vicepresident, hebben jullie dan ook een president?
2: Ja, eigenlijk wel. Alleen die wil geen president genoemd worden, want dat is onze koning. Dus dat is koren op de molen van de Republikeinen om hem dan president te noemen. Dat doen we dus niet. Nee, de voorzitter is altijd het staatshoofd. Of je moet eigenlijk zo zeggen, zodra je staatshoofd wordt, krijg je de Raad van State erbij. En ben je dus inderdaad het boegbeeld, of eigenlijk de voorzitter van het instituut. Alleen je hebt geen inhoudelijke functie. Dus puur een ceremoniële en symbolische functie.
0: Ah.
2: Dus als Tom de Graaf eind juni afscheid neemt, dan is het zeer aannemelijk dat de koning en de koningin en Amalia, want die heeft ook zitting in de Raad van State vanaf haar 18e... dat die bij het afscheid aanwezig zijn.
0: Het is wel leuk dat je Amalia noemt, want volgens mij, Thomas, had jij daar een vraag over.
1: Ja, ik was vooral even benieuwd, hoe is nou dat Koninklijk Huis aan die rol gekomen bij de Raad van State? Wat, ja, het is dus vooral symbolisch, hoor ik u zeggen.
2: Ja.
1: Maar... Wat, ja.
2: Ja, het is symbolisch. Het staat ook eigenlijk in de grondwet. Hè? De grondwet vernoemt de Raad van State. En in de grondwet staat ook vermeld dat de voorzitter van de Raad van State de koning is. Het is ook een beetje de eenheid van de kroon, zou je kunnen zeggen. Het klinkt een beetje bevlogen en ouderwets. Maar het betekent gewoon dat de koning niet alleen de voorzitter is, hè, van de regering. Hij maakt ook onderdeel uit van de regering. Daarom leest hij ook de troonrede voor bij Prinsjesdag. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de rol die hij bij de Raad van State heeft. De eenheid van de kroon, voorzitter van het instituut. instituut om de eenheid uit te stralen. Maar in de wet op de Raad van State, zelfs die bestaat, daar staat dus letterlijk in dat de vermoedelijke troonopvolger, nou dat is dan in dit geval Amalia, vanaf haar 18e van rechtswegen zitting heeft. Nou, wat houdt dat dan in? Dat betekent dat ze vanaf haar 18e, en ze is ook al geïnaugureerd, zou je kunnen zeggen, 4 jaar geleden, dat ze bij de zittingen of de vergaderingen van de afdeling advisering aanwezig mag zijn om te beraadslagen over de wetsvoorstellen. Dus daar mag ze bij zitten, daar mag ze over praten. Ze heeft alleen geen stemrecht.
1: Nee, precies. En als ik dan nog even een verjaardagsvraag mag stellen. Want het gaat bij jullie altijd over een dictum A en een dictum C. Kunt u daar nou eens wat over vertellen?
2: Ja,
1: wat is, en waarom zo'n moeilijk woord?
2: Ja, waarom zo'n moeilijk woord? Ja, dictum wil eigenlijk zo zeggen, want we zijn natuurlijk hartstikke modern en stoffig. Nee. Ja, ik blijf het hier maar benadrukken,
0: heel
2: dat
0: goed.
2: Snap je. Ja, nee, heel goed. Maar een dictum wil eigenlijk gewoon zeggen een oordeel. Dus onder een advies geef je een oordeel. Overigens, adviezen over wetsvoorstellen zijn niet bindend. Dus dat betekent dat de regering kan dat naast zich neerleggen. Dat is anders dan bij onze uitspraken. Die zijn natuurlijk wel bindend als rechter, dat spreekt voor zich. Maar een dictum is een oordeel. En ja, daar wordt dan een A, B, een C of een D aangegeven. En heel kort, een A wil zeggen, nou, geen commentaar. Dus positief advies, zou je kunnen zeggen. Een B wil zeggen van, nou, een paar haken en ogen, maar als je daar rekening mee houdt, dan kan het door. Een C en D, dat zijn onze kritische adviezen. En een C-advies wil zeggen, nou, daar hapert nog wel wat in. Daar moeten echt dingen worden aangepast. En dan pas mag je het aan de Tweede Kamer indienen. En een D, je voelt hem al aankomen, dat is gewoon keihard.
0: Niet doen.
2: Niet doen. En dan natuurlijk in mooie Raad van State bewoordingen. Ja.
0: En Thomas heeft volgens mij zo meteen ook nog wel een voorbeeld. Maar ik, ik ben wel benieuwd naar zo'n dictum C of D. Is uw ervaring dat er dan ook echt flinke aanpassingen worden doorgevoerd? Kunt u daar misschien een voorbeeld voor geven?
2: Ja, nou, dit is best lastig. Kijk, een voorbeeld geven is makkelijk. Maar het
0: nou,
2: is
0: dat
2: best...
0: is misschien wel fijn voor ja, te luisteren.
2: Ja. Laten we daar dan mee beginnen. Ja. Nee, een voorbeeld wat ook echt wel de media gehaald heeft, is vorig jaar dat er een wetsvoorstel voor de huurbevriezing werd voorgesteld. En dat was dan de huurbevriezing. Dat waren onderhandelingen vanuit de voorjaarsnota. En toen werd er geoordeeld van, laten we nou de huurprijzen van huurwoningen voor woningcorporaties, sociale huurwoningen, laten we die nou 2 jaar op 0 zetten en niet verhogen. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke sympathiek.
0: Ja.
2: Want huurprijzen die reizen letterlijk de pan uit. Alleen daar zaten wel haken en ogen aan. Ten eerste, het was echt hele snelle wetgeving met stoom en kokend water. Want het kwam uit de voorjaarsnota. Een paar weken later lag er een wetsvoorstel en dat moest meteen ook wet worden.
0: En dan zegt u, sneller is niet per se beter als
2: nee, absoluut niet. Want kijk, wetgevingsproces is ook met waarborgen omkleed, zeggen we dan. En dat is niet voor niks. Hè. Het moet zorgvuldig, je moet goed onderzoek doen, je moet alles wegen. Je moet een probleemaanpak hebben, je moet ook een analyse. Met andere woorden, je moet dat zorgvuldig doen.
0: Je kan niet zomaar rechts inhalen met...
2: Nee, daarom. Dus die waarborgprocessen, of die processen die moeten gewaarborgd worden. En daar letten wij dus ook op. Maar inhoudelijk was er nog een ander punt. En dat was dat dit voorstel, dus de huurbevriezing, alleen zou gelden voor sociale woningen van woningcorporaties. En niet van sociale woningen van een andere verhuurder. Nou, dan voel je hem al een beetje aankomen. Dat zijn gelijke gevallen die niet gelijk behandeld worden. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Daar zul je vast wel eens een keer van gehoord hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel heel een ding, dat kan gewoon niet. Hè? Dus dat is echt in strijd met de goede wetten, zou je kunnen zeggen.
0: Dus dat werd een dictum?
2: Nou, dan nog een ander dingetje. Want daar, ja, nee, de laatste, die is nog wel belangrijk. Ja, nee, ik pak mijn tijd.
1: Ja,
2: nee, goed. Ja, nee, dank je. Dan moet je met me niet uitnodigen, zeg ik dan maar even. Ja, heel goed. De Raad van State heeft gewoon veel tijd nodig. Nee, dat is nog een laatste dingetje. En dat is de financiële compensatie. De financiële gevolgen van woningcorporaties. Want je kunt wel zeggen van die huurprijzen op 0, 2 jaar. En dan kun je ook misschien denken, nou, woningcorporaties, die zijn rijk goed genoeg. Die zullen toch niet die 2 jaar meteen failliet gaan. Maar die moeten natuurlijk investeren. Die moeten investeren in nieuwe woningen. Die moeten investeren in verduurzamen. Dus die moeten bouwen. En jullie weten allemaal dat woningbouw op dit moment een heel groot maatschappelijk issue is. En als je dus die gelden daar weghaalt, dan komen er geen woningen. Dan bereik je eigenlijk het tegendeel. En in de grondwet, want wij houden ook van de grondwet, daar kijken wij ook altijd naar, staat een zorgplicht voor de overheid om voldoende woningen te bouwen. Ja, als je dat dus niet doet, dan strijd je eigenlijk ook met de grondwet. Nou,
0: ja,
2: die hebben
0: drie
2: we dus
0: redenen.
2: Drie goede redenen waarvan we hebben gezegd, dit moet een D-dictum worden.
1: Maar
2: dus
1: meneer,
2: niet doen.
0: Dus niet
1: meneer
0: doen.
1: Beekman, kijk, dit is natuurlijk een voorbeeld waarbij jullie hebben gezegd, nou, het is in strijd met die wet en met die grondbeginselen. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook al kritiek op de Raad van State dat jullie eigenlijk een beetje op een politieke stoel gaan zitten. Hè? Deze week in het nieuws het eigen risico en het al dan niet verhogen daarvan. Nou, dan zegt de Raad van State, nou prima, hè, want het is een beetje uit het lood geslagen. Het is niet meer in verhouding. De financiering van het zorgstelsel. Tegelijkertijd ja, staan mensen als Jimmy Dijk en de rest van de SP op de achterste hoeve. Die zeggen, ja hoor eens, waar bemoeit de Raad van State zich eigenlijk mee? Want dat is een politieke keuze in hoeverre mensen een eigen risico moeten betalen. Hoe kijkt u naar die kritiek?
2: Ja, kijk, die kritiek is van alle dag. En dat mag ook. Hè? Dus regering en parlement en zeker de verschillende Kamerfracties mogen echt kritiek op de Raad van State hebben over de inhoud. Dat vind ik helemaal prima. Maar partijpolitiek bedrijven wij niet. Dat doen we echt niet. Kijk, wij zeggen, we hebben een wetsvoorstel en die zegt de verhoging hè, van de eigen risico. Dan is het niet zozeer dat wij zeggen, oh, dat moet je vanuit politieke oogpunt niet doen. Nee, wij kijken, dit is het voorstel en kan het. En dan zeggen we, niet in strijd met de wet, het kan. Alleen wat wij wel gesignaleerd hebben. Hè, natuurlijk is het logisch dat je op een gegeven moment weer indexeert. Want de zorgkosten reizen de pan uit. Het is ook een beetje dat je zorgt dat de toename van de zorgbehoeften ook afneemt. Want dat is echt wel nodig. Dat, als je met mensen op straat praat die in de zorg hulpverlener zijn of in de zorg werken. Water tot aan de lippen. Maar het allerbelangrijkste is nog, en dat hebben we wel gezegd, en dat hoor je misschien minder uit het advies. We hebben wel gezegd, je moet wel nog even goed kijken, regering, wat het voor gevolgen dit heeft voor de gemeente. Want dat heb je onvoldoende uitgezocht. Je moet wel kijken van bijvoorbeeld financiële toeslagen die gemeenten kunnen leveren om de chronisch zieken die het hard worden gepakt, om die in ieder geval te ontlasten. Wij vonden dat dat niet goed was uitgezocht. Dus we hebben wel gezegd, hou rekening met die opmerking, want dat moet je nog anders doen. Dus ja.
1: Helder.
0: Ja, volgens mij, Thomas, dit zijn slechts twee voorbeelden. Kunnen we nog wel een hele uitzending vinden met de Raad van State? Ik stel voor dat we dat op een ander moment... Volgende week hoor ik al, dat zal ik even aan mijn collega Wim moeten vragen. Maar hartstikke dank, meneer Beekman, voor de toelichting. En het leuke gesprek. En dank ook, Thomas. Wij gaan nu eerst even luisteren naar Olivia Dee met So Easy. En zo meteen praat ik met Remco de Boer over het volle stroomnet.

0: Ja, welkom terug luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Haagse Invloeden. Stel je voor, je hebt net je handtekening gezet onder een koopcontract in Utrecht. En je moet nog flink wat aan de woning doen. Je wil verduurzamen, van het gas af. Maar voordat je überhaupt kunt beginnen met het uitzoeken van je nieuwe keuken, zie je het volgende bericht. Stroomnet in Utrecht, nu echt vol. Helemaal geen nieuwe of zwaardere aansluitingen meer. En nou is dit misschien een klein voorbeeld van persoonlijk leed, maar de gevolgen zijn nationaal veel groter. Over die gevolgen en ook de oorzaken van het overvolle stroomnet ga ik in gesprek met Remco de Boer, energieonderzoeker en expert op dit onderwerp. Welkom, meneer de Boer.
1: Dank je.
0: Om te beginnen, we gaan het hebben met een moeilijk woord over het onderwerp netcongestie. Ja. Even voor onze luisteraars, wat betekent dat nou eigenlijk?
1: File op het stroomnet.
0: File.
1: Ja, iedereen kent files.
0: Ja.
1: We staan er allemaal wel eens in, althans als je een auto hebt. We willen dan met te veel over een te krappe weg. En dan stropt het op en dan sta je in de wacht. En dat zien we ook op het elektriciteitsnet in die zin. Het gaat nog allemaal wel, nou ja, in Utrecht dus niet. Het gaat eigenlijk steeds ietsje slechter. We willen te veel. We willen een aantal dingen van het elektriciteitsnet waar het nooit op ontworpen is, waar het nooit op gebouwd is. We zijn het nu aan het uitbreiden, gaan we het vast over hebben.
0: Ja.
1: En dat is ook nodig, want anders loopt het echt spaak.
0: En als u dan zegt file, dan denk ik, nou, aan een file komt altijd weer een eind. Ik heb nog nooit 24 uur in de file gestaan. Maar als ik dan de kop van de NOS lees, dan staat het stroomnet is nu echt vol.
1: Ja.
0: Dus is dat dan een file of is dat een blokkade?
1: Ja, dan dacht ik, ik kom leuk met de vergelijking file. Maar die gaat inderdaad niet helemaal op.
0: Sorry hoor.
1: Nee, dat is prima. Dat is prima. Nee, kijk. Kijk, er wordt heel hard gewerkt. Hè? Dus meer kabels de grond in, meer onderstations. Iedereen kent wel alle hokjes en huisjes. En soms hele grote complexen die nodig zijn om stroom van de opwek uiteindelijk naar je huis te krijgen, naar bedrijven met name. En ik zei het al, hè, vroeger hadden we, we belasten het dus heel anders. Dus vroeger hadden we een paar grote centrales. Kolencentrales, gascentrales. En nu hebben we nou inmiddels zo'n 3 miljoen huishoudens hebben zonnepanelen. En dat zijn 3 miljoen kleine elektriciteitscentrales. We willen ook op sommige momenten als we thuis komen elektrisch koken. We willen de auto misschien laden. Ook onderweg. Dus er worden hele andere eisen gesteld. En ja, op een gegeven moment is dat, zolang je het niet uitbreidt, is dat op.
0: En als we het dan over die uitbreiding hebben, misschien nog even los van de politieke discussie. De netbeheerders zelf, zijn die de afgelopen jaren aan het investeren geweest, aan het uitbreiden geweest?
1: Dat zijn ze wel. Dat zijn ze nu nog veel meer. Want best wel lang hebben we het probleem, ik zeg we, en daarmee bedoel ik, want dan krijg ik wel eens wat kritiek op, wie is we? Nou, we, dat zijn, is uiteindelijk de parlementaire meerderheid hier om de hoek in de Tweede Kamer. Die de verduurzaming, hè, we zijn allemaal aan het verduurzamen. Nederland moet aan de schone energie. Met z'n allen zijn we nogal hard gegaan. Te hard voor het stroomnet. Dus de netbeheerders hebben dat aanvankelijk ook niet heel hard geroepen. Investeert natuurlijk altijd wel wat. Maar ze hebben te weinig geïnvesteerd, te langzaam voor waar we uiteindelijk staan. En ze zijn nu dus als de, als ik dat mag zeggen, de sodemieter bezig om dat been bij te trekken.
0: En waar ligt die verantwoordelijkheid volgens u dan? Meer bij de politiek of meer bij de netbeheerder?
1: Ja, uiteindelijk ligt.
0: Of bij de mensen thuis of bij iemand anders?
1: Nee, mensen thuis kunnen hier weinig tot niks aan doen. Je kan wel de omstandigheden maar zo goed mogelijk mee omzien te gaan. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je inderdaad heel veel zonnepanelen, als je buiten woont bijvoorbeeld, dat je probeert een beetje van het net af te komen. Dat je accu's gaat nemen. Kost ook heel veel hoor. Nee, de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk natuurlijk voor bijna alles. Ik denk in dit programma gaat het daar vaak over. Bij de landelijke politiek. Die zetten grote lijnen uit en die grote lijnen zijn, even voor de luisteraars in herinnering en de kijkers, 2013 het energieakkoord. Dat was eigenlijk de grote sprong om echt veel meer hernieuwbare energie, schone energie, zon en wind onder andere, te gaan opwekken. Moest ook van Brussel, zeg ik er altijd bij. Het is ook Europees beleid, dus in die zin zit er ook verantwoordelijkheid in Brussel.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk gaat het erom, kan het net, en dat speelt voor meer zaken, kan dat het aan? En als je harder wil, als je met meer auto's de weg op wil, toch even de file weer. Als je met meer auto's de weg op wil, dan erop passen, ja, dan krijg je file.
0: En toen dat akkoord werd gesloten en de Europese plannen, dat zijn vaak ook trajecten van jaren. Durft u dan te zeggen, de politiek heeft het echt niet zien aankomen, of heeft de politiek een oogje dichtgeknepen? Of overkomt ons dit allen?
1: Het is geen natuurverschijnsel. Het overkomt ons in die zin niet. Dit is eigen handelen uiteindelijk. En dat vinden heel veel partijen. En het is bijna iedereen. Want als ik zeg we, dan bedoel ik ook nadrukkelijk we. Politiek, netbeheer, toezichthouder, ACM, noem maar op. Eigenlijk zit iedereen in hetzelfde schuitje. Dus iedereen heeft ook, als je het zware woord schuld wil gebruiken, heeft daar ook schuld aan. En dat is wel een van de problemen in het oplossen daarvan. Want als je met z'n allen erin zit, dan gaat er ook weinig mensen gaan met vingers naar anderen wijzen. En komt het probleem, wat we al lang aan zagen komen, te laat op tafel. En nu, ja, ik zeg wel eens, het is dweilen met de kraan open. Het probleem blijft in die zin nog heel pregnant. We blijven nog steeds subsidie geven om aan de elektrische auto te gaan. Meer laadpalen, nou noem maar op, van het gas af. Ja, en als dat net het niet aan kan nogmaals, dan is dat een groot probleem.
0: En zegt u dan eigenlijk, we moeten stoppen met verduurzamen?
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wel, ja, je glimlacht. En terecht, want dat is precies altijd de vraag.
0: Ik ben een beetje aan het zoeken, hè? Wat moeten we dan?
1: Ja, ja. We moeten wel even pas op de plaats maken. Ja, dat wel. En het vervelende is, en dat zal je ook hier vaker in de uitzending hebben met onderwerpen, heel veel is heel erg gepolariseerd. En dat geldt ook voor ons energiesysteem. Je hebt mensen die zeggen, ach, die klimaatverandering, dat gaat verder nergens over. Waar doen we dit allemaal voor? Gewoon lekker fossiel. Anderen die vinden dat je heel erg snel volledig moet stoppen met fossiel en over moet. Ik denk dat de meeste mensen er ergens tussenin zitten. Wie wil er geen schone energie? Wie wil er niet? We zitten hier aan het spui. Geen benzinebrommertjes. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik fiets en loop veel. Ik ben dolblij dat heel veel van die benzinebrommers van straat zijn. Dus luchtverontreiniging en natuurlijk heel actueel minder afhankelijk van bijvoorbeeld het Midden-Oosten, hè, voor import. Dus er zijn heel veel redenen om aan de groene energie te gaan. Maar als je dat te snel doet, en in dit geval het elektriciteitsnet kan dat niet aan en het loopt stuk, je krijgt een aantal ontwikkelingen. Je krijgt nu al, en dat hebben we al een tijdje, bedrijven die niet kunnen verduurzamen. Dus het zet eigenlijk ook te hard gaan, zet een rem nu op wat we eigenlijk willen, wat eigenlijk het doel is. Nieuwe bedrijven komen niet naar Nederland, die echt flink iets nodig hebben. We zagen onlangs een uitspraak door de rechter in kort geding van een datacenter, wat eigenlijk de toezegging had, u kunt hier komen en toch niet. Nou,
0: Eindhoven volgens mij ook een regio die heel erg wil uitbreiden, kennis wil naar Nederland wil halen.
1: Ja, je kunt je voorstellen hoe de Nederlandse baas op het buitenlandse hoofdkantoor moet komen vertellen. Ja, het gaat toch niet lukken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zien we. En we zien ook, en ik werd laatst door een aantal studenten geïnterviewd die onderzoek doen in Brabant voor een grote gemeente waar ze van het gas af moeten. Daar zeggen heel veel mensen, ja, zoek het even uit. Wij hebben al zonnepanelen op het dak. Daar krijgen we nu ook al een terugleverboete voor. Dat is allemaal veel genuanceerder dan ik het nu even zeg, maar dat is het sentiment.
0: Ja.
1: Laat ze eerst maar eens een straat verderop gaan die nog niks hebben gedaan. En als wij hier straks aan de warmtepomp moeten, het alternatief voor een cv-ketel, ja, dan hebben we straks een stroomstoring, wat echt uiteindelijk kan gebeuren. Dus heb in die zin ook nog wel een punt. Dus dat draagvlak moet je ook behouden. En dus moet je soms zeggen, even pas op de plaats om vervolgens weer misschien zelfs iets harder door te kunnen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook een opdracht aan de huidige coalitie die, nou ja, zoals de luisteraars inmiddels weten, geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, juist op zo'n gepolariseerd onderwerp. En dan zegt de verantwoordelijke staatssecretaris Johannes de Pad, die zegt, maar ik besteed daar heel veel aandacht aan. Ik spreek met heel veel partijen en we moeten zorgen dat er oplossingen komen. Klinkt dat daadkrachtig genoeg voor u? En verwacht u dat hij daarmee in de Kamer het gaat redden?
1: Ik mocht onlangs een kopje koffie met hem drinken.
0: Ah.
1: Dus toen hebben we het hier heel erg over gehad.
0: Ik ben heel erg benieuwd ook wat u hem heeft aangeraden dan.
1: Nou, de inhoud van zo'n gesprek, het is publiek dat ik daar was. Ik was uitgenodigd, maar de inhoud, nou, dat hou je natuurlijk altijd even onderling. Of binnenskamers, dat is wel zo netjes. Nee, ik geloof wel dat deze staatssecretaris hier echt heel hard mee bezig is. Dat heeft hij me in dat gesprek wel van kunnen overtuigen. Maar ja, dit is iets wat meer dan 10 jaar loopt. Wat steeds iets erger is geworden. Dus dat kan hij niet. Hij is net, nou wat is het, februari begonnen. Je kan geen ijzer met handen breken. Ik ken hem ook als in zijn vorig leven als gedeputeerde in Zeeland. En daar was hij was een goede gedeputeerde. Hij was daadkrachtig en dat is hij denk ik nog steeds. Maar het is een moeilijk dossier. Dus wat was je vraag? Of hij het gaat redden?
0: Nou ja, of we denken dat er inderdaad op korte termijn, of hij gezien het dossier dat nu al zo lang speelt, of er een doorbraak kan komen.
1: Nou, hij heeft een aantal dingen, hoe zal ik dat zeggen? Hij heeft met de vuist op tafel geslagen en heeft ook bij de netbeheerders wel De druk erop gezet. Daar speelt heel veel. Dat is misschien voert veel te ver nu voor de luisteraars. Een beetje technisch ook. Maar er zijn wat vragen over of de netbeheerders altijd wel zo transparant geweest zijn. Ook de toezichthouder zegt dat. Dus als op een gegeven moment jouw kernactiviteit, namelijk zorgen dat het net goed te gebruiken is, als dat fout gaat, dan is vaak natuurlijk de neiging om niet al te zeer naar buiten te treden. En dan zeg ik het netjes. Dus je wilt toch een beetje ook je eigen falen wel binnenhouden.
0: Ja.
1: Dus daar drukt hij wel heel sterk op. Er is inmiddels ook een soort second opinion. Een soort herwaardering van of Tennet, de landelijk netbeheerder, of die wel goed zit. Het is al door het vorige kabinet eigenlijk aangevraagd. Minister Hermans, toenmalig.
0: Dus wat bedoelt u met of dat wel goed zit?
1: Nou, kijk, hun kernproces is eigenlijk prognoses maken. Hoe het stroomnet, want het zit nu niet altijd vol. Het zit vooral in piekuren zit het vol. Ja. Maar het net zit niet vol in die zin. Zij moeten prognoses maken. Hoeveel wordt er gebruikt in 2030, 35, 40, et cetera. En daar moet je op investeren. Dus als ik jou nu een grote aansluiting geef omdat jij een datacentrum wil bouwen, dan moet ik wel kunnen zorgen dat als jij over 5 jaar daar de deur opent, dat je ook echt stroom hebt. En dat is dus wat er nu in die zin vol zit. Je kunt niet nog meer mensen aansluiten of grote partijen. Dat is het probleem. En ja, ze hebben nu, ik zei al, die rechtszaak waar een toezegging was gedaan aan zo'n datacenter. Ja, dat je dan moet zeggen, ja, toch niet. Ja, dan gaan ze naar de rechter. Dus dat proces van inschatten hoeveel zal het worden, is daar niet goed gegaan. Dus dan is het wel goed om een andere partij te laten kijken. Zijn hun aannames en hun prognoses wel goed?
0: Ja, we hadden het net, hè. U kunt natuurlijk niet vertellen wat u met de staatssecretaris heeft besproken. Maar u kunt misschien wel, stel dat ik de staatssecretaris was, kunt u misschien eens vertellen wat u zou aanraden als we aan oplossingsrichtingen
1: moeten denken. Goedenavond, excellentie, zeg ik dan.
0: Maar misschien een voorbeeld, volgens mij de toezichthouder, we hadden het er al over, de ACM, die kwam vorige week met het voorstel om producenten te laten meebetalen aan het stroomnet. Want volgens mij is er een gigantische investering nodig op de langere termijn. Is dat een idee waarvan u zegt, ja, dat zou nou wel echt iets kunnen zijn?
1: Nou, dan komen we inderdaad vooral op het betalen ervan. En dat moet je in die zin nog even toch losknippen van het technisch probleem. Er moet, en de getallen variëren een beetje, maar schrik niet, er moet tot 2040 zo'n 250, 260 miljard
0: zo
1: euro geïnvesteerd worden in het Nederlandse net. En dat klinkt mooi en miljard klinkt als veel en dat zegt weinig. Maar als ik vertel dat we dat met z'n allen moeten gaan opbrengen uiteindelijk, via de energierekening waarschijnlijk, en anders een stukje via de staatskas, ja, dan is dat ontzettend veel geld. En dus dit gaat eigenlijk vooral over de verdeling daarvan. Laat je op een gegeven moment ook zon- en windparken die hun stroom erop zetten, die daar nu niet voor betalen, laat je die meebetalen. Dat staat in die zin enigszins los dus van meer het technisch probleem. En daar zie je wel een aantal oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld, ja, de veiligheidsmarge die zit ingebouwd in zo'n net, want je wil natuurlijk niet. Het is een beetje net als bij toch weer de file en op de snelweg. Je hebt een vluchtstrook.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook rond, of in de Randstad, ik kom uit Amsterdam, je ziet het in Den Haag ook, dat we al een tijdje de vluchtstrook op sommige momenten mogen gebruiken. Nou, dat zien we nu ook op het elektriciteitsnet. Daar heb je ook altijd een soort vluchtstrook. Dat als de boel uitvalt, heb je toch geen
0: reservecapaciteit.
1: Reservecapaciteit om die meer te gaan gebruiken.
0: Ja.
1: Dus het meer belasten van het net, dat houdt ook risico's in. Maar ja, als die,
0: want als die vluchtstrook vol is, dan is er geen uitwijkmogelijkheid meer.
1: Exact. En dan kun je dus krijgen dat er wel op een gegeven moment een blackout is en dat half Den Haag zonder stroom zit. Nou, dat wil natuurlijk iedereen tot op grote hoogte voorkomen.
0: Ja.
1: Dus dat is er één. Nou, uitbreiden is een andere. Veel kabels de grond in, daar wordt keihard aan gewerkt. En een derde is, ja, het flexibel gebruik maken van het net. En we hebben een campagne lopen in Nederland. Nu even geen spotjes, maar af en toe komen er van die spotjes. Ja, minder stroom gebruiken in de piek. Dus ik geloof 4 en 9, dan gaan we samen de stroompiek tegen, is de slogan.
0: Nou, wat een pakkende slogan.
1: En dat betekent, als je dat wel doet, dat is nu nog niet zo, maar het gaat wel gebeuren, dat je meer betaalt. En dat is natuurlijk wel, we zitten hier over Den Haag, over de politiek. Ja, als jij thuis komt en je hebt hard gewerkt en je hebt al niet kunnen laden en je wil elektrisch gaan koken om 5 uur en je betaalt dan meer dan mensen die de hele dag thuis zijn en die het om 3 uur kunnen doen. Ik zeg maar een voorbeeld. Ja, dan krijg je wel een verdelingsvraagstuk. Moeten mensen dan, die daar niks aan kunnen doen, wie kan er om 3 uur koken, bij wijze van spreken? Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn wel echt politieke issues die er langzamerhand aankomen.
0: Ja, en dat voelt voor mij toch een beetje alsof alsof het probleem een beetje of de oplossing in de schoenen van de burger wordt geschoven die er niks aan kan doen. Dan denk ik, ja, de politiek had dit al 15 jaar geleden zien aankomen, had daar dan ook in geïnvesteerd. En nu moet ik om 3 uur 's middags mijn wasmachine gaan aanzetten, terwijl dat helemaal niet uitkomt, of ik heb geen slimme wasmachine of ik heb geen app, dan moet ik daar weer in gaan investeren.
1: Ja.
0: Bent u daarmee eens of vindt u dat te zwart-wit en denkt u dus toch meer een gedeelde verantwoordelijkheid dan dat veel burgers zoals ik misschien nu denken?
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen wat jij nu zegt, dat heel veel luisteraars dat ook hebben. En zelfs ik ook heb het wel een beetje. Het is toch uiteindelijk het falen van van ons, van alle partijen. Ik heb in 2019, dat werd laatst nog in de media aangehaald, al een groot stuk geschreven in het Financiële Dagblad, dat de Tweede Kamer, vond ik, toen zelf onderzoek moest doen naar netcongestie. Want je zag het gebeuren, letterlijk, maar in de officiële stukken die naar de Kamer gingen, stond daar niks over. Dus in die zin mag je absoluut zowel de politiek als netbeheer als alle andere partijen, want je zag het gebeuren, letterlijk, maar in de officiële stukken die naar de Kamer gingen, stond daar niks over. Dus in die zin mag je absoluut zowel de politiek als netbeheer als alle andere partijen mag je stevig aanspreken.

0: Nou, hartstikke veel dank, meneer De Boer, voor dit gesprek. En misschien moeten we over een jaar eens kijken of dat drie puntenplan van u ook echt tot actie heeft geleid.
1: Zeker.
0: De staatssecretaris is er klaar voor als ik u zo hoor.
1: Absoluut.
0: Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Dank u wel, Remco De Boer.
1: Graag gedaan.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij drie jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
4: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
3: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.
1: I'm not gonna work. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.

0: DENK en het CDA wacht de eerste uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's.